0: Tessel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziekten zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde president zijn parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni. En tot zover het nieuws. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind. Aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni. En tot zover het nieuws. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind. Aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziekten zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni. En tot zover het nieuws.
2: Vanochtend veel zon en stijgende temperaturen. In het binnenland loopt het op tot 29 tot 31 graden, aan de kust tot 25 tot 28 graden. Een matige westenwind zorgt voor verkoeling in de kustgebieden.

0: 108. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Amfibische transportschepen zijn bedoeld om militairen te ondersteunen bij operaties op water en op land. Troepen kunnen daardoor bijvoorbeeld ook ergens aan land gaan waar geen haven aanwezig is. Nederland heeft op dit moment 2 van dat soort schepen. In Zuid-Afrika eist de protestbeweging March and March dat migranten zonder papieren uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring terwijl de situatie escaleert. In Venezuela vond bij La Guaira een nieuwe aardbeving plaats met een kracht van 5,6. Het dodental door de aardbevingen van woensdag is opgelopen tot 1430 met 3200 gewonden en 3100 daklozen. Meer dan 1600 internationale hulpverleners zijn aangekomen, waaronder een Nederlands reddingsteam. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en mikt op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. En tot zover het nieuws. Vanochtend veel zon en stijgende temperaturen. In het binnenland loopt het op tot 29 tot 31 graden. Aan de kust tot 25 tot 28 graden. Een matige westenwind zorgt voor verkoeling in de kustgebieden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. 1 korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kleine 10 minuten op onthoud. En in de N444.

Dit is DNO. Op zondag 5 juli vindt het Vledder Festival in Vledder plaats. Een combinatie van markt- en muziekevenement in het centrum. Dit evenement in Vledder trekt bezoekers die willen genieten van live muziek en tegelijkertijd langs diverse kramen willen struinen. Het Vledder Festival in Vledder biedt een toegankelijke mix van entertainment en marktbeleving, waardoor het geschikt is voor een breed publiek. Het begint daar allemaal om 11 uur. Zondag 5 juli vanaf 10 uur staat de radiotelescoop Dwingelo in het teken van de landelijke zonnekijkdag. Bij helder weer staan er buiten zonnetelescopen om veilig naar de zon te kijken. In de radiotelescoop worden rondleidingen gegeven waarbij natuurlijk extra aandacht voor de radioruis van de zon is. Ook zal er worden stilgestaan bij de zonsverduistering van 12 augustus die vanuit Nederland te zien zal zijn. De rondleidingen in de telescoop duren 40 minuten. De ruimte in de radiotelescoop is beperkt, dus reserveren is verplicht. Er zijn kosten aan verbonden.

dit zijn de headlines uit het nieuws. In Venezuela vond een aardbeving van 5,6 plaats nabij La Guaira, terwijl het dodental door eerdere beving is gestegen tot 1430. Festivals in de regio Rotterdam werden vandaag afgelast vanwege hitte, na advies van de veiligheidsregio en de GGDGHOM. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Nieuwe onderzoeken tonen dat Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas. Maar gebruikers stoppen vaak door kosten en bijwerkingen. Het weer tot slot. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Aan koren in de regio geen gebrek. Toch is er in Staphorst nog een nieuw koor bijgekomen. Een kamerkoor met de naam Resonance. Wij wilden graag iets doen met klassieke muziek vanuit de Engelse en Duitse koorwereld. Die muziek klinkt in onze omgeving en achterban niet heel veel, legt Herman van Arnhem uit. Samen met zijn moeder Lydia en Marieke Kompachner richtte hij in de tweede helft van vorig jaar het nieuwe koor op. Een klein koor dat nu 20 leden kent. Het koor kiest ervoor om klassiek christelijke muziek van de bekendere componisten in te studeren. In informatiecentrum De Blinkert op de Vanberg is een nieuwe expositie geopend die laat zien hoe verschillende partijen samenwerken aan natuur, recreatie en beleving in het gebied. De expositie laat zien hoe Atero afval circulair verwerkt, terwijl de provincie inzet op recreatieve voorzieningen. Het Drentse landschap werkt aan natuurherstel in het Beekdal en recreatieschap Drenthe toont routes om het gebied te verkennen. De expositie is een initiatief van provincie Drenthe, het Drentse landschap, recreatieschap Drenthe en Atero.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Amfibische transportschepen zijn bedoeld om militairen te ondersteunen bij operaties op water en op land. Troepen kunnen daardoor bijvoorbeeld ook ergens aan land gaan waar geen haven aanwezig is. Nederland heeft op dit moment 2 van dat soort schepen. In Zuid-Afrika eist de protestbeweging March and March dat migranten zonder papieren uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring terwijl de situatie escaleert. In Venezuela vond bij La Guaira een nieuwe aardbeving plaats met een kracht van 5,6. Het dodental door de aardbevingen van woensdag is opgelopen tot 1430 met 3200 gewonden en 3100 daklozen. Meer dan 1600 internationale hulpverleners zijn aangekomen, waaronder een Nederlands reddingsteam. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en mikt op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. En tot zover het nieuws. Vanochtend veel zon en stijgende temperaturen. In het binnenland loopt het op tot 29 tot 31 graden. Aan de kust tot 25 tot 28 graden. Een matige westenwind zorgt voor verkoeling in de kustgebieden.

0: A34 Zoetewoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische storing. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.

0: program is climate neutral.
1: Dit programma is klimaatneutraal.
0: All music will be recycled.
1: Alle muziek wordt gerecycled.
2: Het Muziekmuseum.
0: The Music Museum.

0: Museum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer een rondleiding langs week 26. En dat is de week waarin Colonel Tom Parker wordt geboren. Op 26 juni 1909 als Andreas Cornelis van Kuik in Breda. In 1929 emigreert hij naar de Verenigde Staten. Hij wordt bekend als de manager van Elvis Presley vanaf 1955 tot aan de dood van Elvis in 1977. De gokverslaafde Colonel Tom Parker overlijdt op 21 januari 1997 in Las Vegas. In de film Elvis uit 2022 staat de verhouding tussen Presley en Parker centraal. Tom Parker wordt in de film vertolkt door Tom Hanks. En de muziek die we net hoorden is van Eddie Cochran. Hij neemt in de Gold Star Studios in Los Angeles op 23 juni 1959 zijn single Something Else op. Het liedje is geschreven door zijn vriendin Sharon Sheely. Take 14 van Something Else wordt gebruikt voor de single met op de B-zijde The Boll Weevil Song. De single komt op 31 augustus 1959 binnen in de Billboard Hot 100 en komt tot 58. In Groot-Brittannië bereikt Something Else de 22e plaats. Zometeen tijdens deze rondleiding een popnummer uit 1967... waar 400 miljoen mensen tegelijk naar kijken. Ongelooflijk. En dat is de tijd ruim voor het internet, joh. En wat was het eerste liedje wat Rob de Nijs opnam? Je hoort het zometeen. En muziekvrienden, ook deze week weer een oude top 40. Het is er dus eentje uit week 26. Het jaar, dat verklap ik nog niet. Wat ik er wel over kan zeggen, is dat het het geboortejaar is van Christophe, Belgische zanger. En Sander Lantinga, Nederlandse DJ. Op nummer 1 in die top 40 staat een liedje van een Amerikaanse singer-songwriter. En wordt opgenomen in 1958 en is pas decennia later een hit. Het is een typische one-hit wonder. En het liedje begint met de volgende tekst. I was walking through the jungle just the other night. En ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is een prachtige vinyle plaat, deze keer uit 1968. Het is het vierde studioalbum van een van de meest bekende Amerikaanse singer-songwriters duo's. Twee mannen. En dadelijk ook nog muziek uit de 12e James Bond film. Welke was dat ook alweer? En wie zong het themalied? Oudste nummer is uit 1946, allemachtig. Maar we gaan nu naar vrijdag 24 juni 1966.
2: Ladies and gentlemen,
3: The Beatles.
2: The Beatles! Dames
4: en heren, dat ben ik gest. Das größte in de geschichte der showbusiness aanzagen. Aus England...

0: de stem van Lou Bendy. Hij wordt in 1890 in Den Haag geboren als Lodewijk Ferdinand Dieben. Hij is de jongere broer van Willy Derby. Samen beginnen zij een showduo. Ze noemen zich dan de Bendy Brothers. Omdat ze niet goed met elkaar overweg kunnen, gaan de broers als duo uit elkaar. Willy noemt zich vanaf 1 februari 1918 Willy Derby en Lou gaat verder als Lou Bendy. Hij heeft veel succes met liedjes als Zoek de Zon Op, Mijn Tante Veronica die speelt harmonica en het liedje wat we net hoorden, Louise zit niet op je nagels te bijten. Hij staat op 8 mei 1958 voor de allerlaatste keer op de planken. Het optreden loopt dramatisch af. In zijn onafscheidelijke strohoed heeft hij spiekbriefjes geplakt omdat hij regelmatig zijn teksten vergeet. Trillend van de zenuwen staat hij voor het publiek en zijn zang is niet meer dan wat gemompel. Enorm triest. Hij is nog maar een schaduw van de grote Lou Bendy van weleer. De zanger maakt een jaar later op 24 juni 1959 een einde aan zijn leven. Hij is 69 jaar geworden. Maar wel een geweldig lied, toch muziekvrienden? En 80 jaar oud, niet te geloven. En daarvoor natuurlijk muziek van de Beatles. Zij arriveren op 23 juni 1966 in München in West-Duitsland. Hier beginnen zij aan hun allerlaatste wereldtournee. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr blijven 4 dagen in West-Duitsland. Op 24 juni 1966 doen ze 2 optredens in de theaterzaal Circus Krone in München. In het voorprogramma staan Cliff Bennett en de Rebel Rousers en Peter en Gordon. Een van deze shows wordt door de West-Duitse televisie opgenomen. Op 25 juni 1966 treden ze op in Essen en op de laatste dag 26 juni in Hamburg. Bij hun aankomst moet de politie een waterkanon inzetten om de opgewonden fans in bedwang te houden. Wij luisterden naar Babies in Black met als grap van de heren eerst het intro van She's a Woman voordat ze Babies in Black inzetten. Opgenomen dus in het Circus Krone Theater in München op vrijdag 24 juni 1966.
1: Dit is de Tipparade.
2: Nummer 15.
0: Straks de langspeelplaat van de week. Een LP uit 1968 via de studioalbum van een Amerikaanse singer-songwriters duo. Eerst noemden ze zichzelf nog Tom en Jerry. Maar voordat we daar naartoe gaan, eerst een liedje uit de Tipparade en wel nummer 15.

15 in de Tipperade week 26, 1900 nog wat. Andrea True, geboren als Andrea Marie Truden in Nashville, 1943. Ze was een Amerikaanse zangeres en pornoactrice. En onder de naam Andrea True Connection heeft ze in het disco-tijdperk een internationaal succes met deze single More, More, More. In Nederland staat de single 5 weken in de Tipperade en haalt de top 40 niet. Muziekvrienden, dan is het nu tijd voor de langspeelplaat van de week. Ik zei het net al, het is het 4e studioalbum van een Amerikaanse singer-songwriters duo. Ze heten Simon en Garfunkel en de plaat heet Bookends. Het album wordt op 3 april 1968 in de Verenigde Staten uitgebracht door Columbia Records en is geproduceerd door Paul Simon, Roy Haley en Art Garfunkel. De muziek voor deze LP is tussen september 66 en februari 68 opgenomen. Het is een conceptalbum over het leven van de kinderjaren tot de oudere leeftijd. De teksten gaan over jeugd, desillusie, relaties, ouderdom en sterfte. Veel van het materiaal werd gemaakt met producent John Simon. Overigens geen familie van Paul. Op kant 1 horen we de opeenvolgende fase van het leven. De tweede kant bestaat deels uit ongebruikt materiaal voor de soundtrack van de film Graduate, waar onder andere de actrice Anne Bancroft de rol speelt van Mrs. Robinson, het enige lied wat in de film terechtkwam. Ondanks dat de plaat maar 29 minuten duurt, werd het in de tijd door de muziekcritici zeer positief ontvangen. Bookends wordt nu gezien als een van hun beste werken. De opvolger van deze plaat wordt het album Bridge Over Troubled Water, wat wordt beschouwd als hun magnum opus. Bookends van Simon & Garfunkel uit 1968 wordt geroemd om de diepgaande teksten, prachtige harmonieën en innovatieve studiotechnieken. De LP is een avontuur om in zijn geheel te beluisteren. Het cinematische geluid roept een breed scala aan emoties en sfeer op. Daarom is het deze week...

0: Eerste track die we draaien van de langspeelplaat van de week. Het album Book Ends van Simon en Garfunkel. We luisteren naar het liedje America. We draaien uiteraard weer rechtstreeks van cd. Om zo'n prachtige kwaliteit te ervaren. Want het is echt een geweldig mooi album. Ik denk ook een album wat de tand der tijd heeft doorstaan. Want het is nu nog steeds echt een geweldige plaat. Muziekvrienden, maar nu wat anders. Een oude top 40... Eentje uit week 26. Het jaar ga ik nog niks over zeggen. Wat ik wel kan zeggen is dat op nummer 1 in deze lijst staat een liedje van de Amerikaanse singer-songwriter. Het liedje komt uit 1958 en is dus pas veel later een hit. Dat merken we dadelijk vanzelf wel. Het is een one-hit wonder. Dus de man heeft maar 1 hit gehad. En het liedje begint met de volgende tekst. I was walking through the jungle just the other night. Goed, we kijken naar die lijst. Eens even kijken. 7 nieuwelingen. 5 Nederlandstalige liedjes. Muziek uit Engeland, België, Frankrijk, Duitsland, Verenigde Staten, Nederland, Schotland en Suriname.
1: De Stichting Nederlandse Top 40 telt ze op. Wij tellen ze af. De Nederlandse Top 40.
2: Nummer 40.

Nou, dat zou niet zo moeilijk zijn. Achter te komen welk jaar dit is. Maar als we dan luisteren naar het volgende liedje. 39. Nieuw. Dan denk je... Die liedjes kwamen toch oorspronkelijk niet uit hetzelfde jaar.

sans maître, zo heet het, Charles Aznavour. Hij zingt over zijn eigen ellende. Maar wel als duo, en dat is interessant. Daarvoor hadden we op 40 Hey Jude van de Beatles. En ja, die twee plaatjes komen niet oorspronkelijk uit hetzelfde jaar. Ik kan je zeggen dat het een heruitgave was, dat liedje van de Beatles. En misschien kan je nog wel herinneren, die platen, die singeltjes van de Beatles, er verschenen een heleboel van op een gegeven moment. En die zaten allemaal in zo'n groen hoesje. Misschien kan je dat nog wel herinneren, zo'n appelgroen hoesje. Nummer 38.

Heet het ook Shake It Down? Waar kennen we ze van? Van Dynamite, Tiger Feet, Lonely This Christmas. En dit, ja, een discoliedje. Ja, de fans konden het niet zo waarderen, muziekvrienden. Staat dus op nummer 38 in die top 40, week 26, 19, nog wat.

En dat geldt denk ik voor heel veel mensen. Music, John Miles, staat op nummer 37. Het liedje staat er op 10 weken in. Veel disco-muziek komen we tegen. En ook dit oude liedje uit, ja, wat was het, de jaren 30 volgens mij. 37 oorspronkelijk. In een disco-jasje gestoken door Patrick.

een lekkere uitvoering, hoor. Maar waar kwam het nou oorspronkelijk vandaan? Ja, ik zei net 1937. Het komt uit een Disney-film. Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. Echt waar. Someday, maar Prince Will Come op nummer 36. Nieuw. En nog meer disco-muziek. Ik denk dat dit jaar toch wel even de hoogtepunt is geweest van het genre disco. Jimmy James en de...

0: Piet Schilder, André Veerman, Jan Muren, Albert Schilder en Toom Veerman. Ja, ongelooflijk, hè?
1: Nieuw.
0: Drie families. Wel vaker voor in bandjes. Muziek nu van een

bekend in de BBC sitcom Just Good Friends. Engelse acteur Paul Nicholas. En dat ook een liedje. Deze dus. Reggae Like I Used To Be op nummer 30. Bekend liedje nu. Een klassieker in de uitvoering van Frank Farian.

Oorspronkelijk een liedje van een Amerikaanse artiest, Dickie Lee. En dan overgenomen door de Duitse Frank Farian. Ja, moet je dan zeggen Frank Farian? Ik weet het nooit. Ik denk Frank Farian. Ik denk dat het zo'n artiestennaam is.

0: Ze begonnen als Willy Ferrari en de Rollers met lekkere rock'n'roll te spelen. En ja, verdient natuurlijk niet zo goed, hè? En met dit soort muziek hadden ze hit na hit Ferrari dus op nummer 28 met het liedje Sweet Love.
1: Nummer 27.
0: Kees en Marjan.

heet het liedje ook. Hoe lang zou het duren? Kees en Marjan, Kees de Wit en Marjan Kampen. En het was tegelijkertijd hun grootste hit. Nummer 26. Deze zou ik graag het tweede gedeelte nog eens een keer helemaal willen beluisteren. Een bijzonder lied. Oorspronkelijk ergens komt het uit de jaren 20 van de vorige eeuw. En het interessante van dit liedje is dat het een 3D is. En wat is dat dan, zou je denken? Dat is een liedje waar je een voorzanger hebt eigenlijk. Die zingt dan een stuk en dan het koor zingt het precies na. Het liedje heeft een intro van ruim een minuut. Dus dat gaan we niet afwachten. Het tweede gedeelte kan je hem helemaal beluisteren. Nummer 25. Hey, nog zo'n liedje.

heeft een beetje een stem als Randy Newman, de frontman van de band Loving Spoonful, John Sebastian. Hij zong en componeerde het liedje Welcome Back, Cutter. Uit tv-serie. Dat was het, ja. Een sitcom. Dat was het themaliedje eigenlijk. Welcome Back dus van John Sebastian. Nu

Country-muziek van de Tumbleweeds. Ze hadden een grote succes met het liedje Somewhere Between. Maar dit was een andere Sweet Memories op 23. Amerikaanse band uit volgens mij New York. Of verzin ik dat nou zelf? New Orleans komen ze. Een hele andere hoek. Ja, totaal anders. Dadelijk komen we zo'nzelfde soort band tegen uit New York. Daar was ik waarschijnlijk mee helemaal. 22, de Fatback Band met de Spanish Hustle.

0: ergens gaan ze zingen. Do the Spanish Hustle.
1: Nieuw.
0: En natuurlijk van Frankie Valli, The Four Seasons, met het liedje Silver Star. Interessant is dat hij deze keer niet de leadzang doet. Hij heeft een hele mooie hoge stem. Deze keer wordt het gezongen door, volgens mij,

Wordt inderdaad gezongen door de drummer Jerry Palsy. Frankie Valli zong wat mee op de achtergrond. Silver Star, zo heet het liedje van The Four Seasons op 21. En het kwam nieuw binnen. Muziek nu uit het gooi. Van een bandje die noemt zich

En we horen de stem van Loek Halverstad. En de band Husky begeleiden onder andere Wally Tax en Robert Long. Ze hadden dus ook zelf wat liedjes. Zoals dus ook deze. Pretty Little Linda. En dan nu de opvolger in de tijd van Save Your Kisses For Me.

Het Eurovisie Songfestival met Save Your Kisses For Me. En dit was het singeltje wat dat nummer opvolgde. Het lijkt er ook heel veel op, hè? Ja. En zo heet het ook My Sweet Rosaline, nummer 19. Het kwam nieuw binnen als host, nieuw binnengekomen plaat. Muziek nu uit Suriname. Big John Russell. En dat woord big staat ervoor omdat het echt een flinke vent was. En ik zei was, want hij is overleden in 2010. John Russell heet hij. En het liedje was I Never Loved a Woman the Way I Love You. Dat klinkt romantisch.

was net in de war met deze band uit New York. Amerikaanse-Italiaanse band. The Brass Construction. 16 minuten duurt het en ze knipten het terug voor een singeltje. Het heet Movin', staat dus op 17. Ja, grotendeels instrumentaal, met af en toe wat zang. Het paste goed in de disco. En daar zijn we inmiddels al achter. Het is echt wel het jaar van de disco. Maar welk jaar, muziekvrienden? Nou, exact. Dit is legendarisch.

meeste mensen denken dat het van Jerry and the Pacemakers is, maar het komt al uit 1945. Het was geschreven in de tijd door Richard Rodgers en Oscar Hammerstein voor de musical Carousel uit dus 1945. You'll Never Walk Alone, maar in de uitvoering van onze legendarische Lita.

Ze schreef vaak zelf haar liedjes Donna Summer, maar deze werd geschreven door Barry Manilow. Could it be magic? Could and say it be magic? Rod Stewart schreef ja, zo af en toe zelf al liedjes. Soms ook niet, soms ook wel. Deze schreef hij wel zelf. Tonight, the night, gonna be alright. Wat een heerlijk nummer. Ik zou het tweede gedeelte nog een keer helemaal willen beluisteren.

2013 was dat Sailor. Nu deze legendarische hit. Kom uiteindelijk op nummer 1 terecht. Staat deze week op nummer 12. Peter Frampton van dat legendarische dubbel live album. Het liedje Show Me The Way. I wonder how you're feeling. Zeemeeuwen. We hadden net al zeemannen.

muziekvrienden. We hebben een oude hitlijst. Eentje uit week 26. Het jaar is 1976. Echt wel. Het jaar van de disco. Ik lees de top 10. We draaien de nummer 1 hit. Die One Hit Wonder. Een liedje uit 1958. Dat is vast veel later een hit. En daarna ook nog weer een track van de langspeelplaat van de week. Het album uit 1968 van Simon & Garfunkel. Bookends. Goed, komt-ie. Nummer 10. De band Fox met Single Bad. En ik stotter niet, want zo staat het er echt.

0: luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
0: Het Muziekmuseum. De langspeelplaat van de week.

0: Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8
2: Dit
1: uur.
2: Is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervroegde president- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af, een derde is volgens de wet niet toegestaan. In Venezuela vond een aardbeving van 5,6 plaats nabij La Guaira, meldt het Europees Mediterraans Seismologisch Centrum. Het dodental door de aardbevingen van woensdag is opgelopen tot 1430, met 3200 gewonden en 3100 daklozen. Meer dan 1600 internationale hulpverleners zijn aangekomen, waaronder een Nederlands reddingsteam. Vanwege de hitte zijn festivals in de regio Rotterdam afgelast na een oproep van de veiligheidsregio en de GGD. De gemeente trok vergunningen in van onder meer Noesklaar, Buitengewoon en I Love Urban. De zorg was overbelast door ademhalingsklachten en hitteberoertes. De zware onweersbuien trekken langzaam het land uit. Code oranje is niet langer van kracht in Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Code geel blijft gelden voor aanhoudende hitte en in Limburg voor mogelijke buien. Het noodweer heeft inmiddels het land verlaten. En tot zover het nieuws. Vanochtend veel zon en stijgende temperaturen. In het binnenland loopt het op tot 29 tot 31 graden, aan de kust tot 25 tot 28 graden. Een matige westenwind zorgt voor verkoeling in de kustgebieden.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.

0: langs nu. Hardlopen, meteen kopen. Music Express. Maar in 1950 ook op cassette en eetweg. Ketels Music Express.
1: This program is climate neutral.
2: Dit programma is klimaatneutraal.
3: All music will be recycled.
2: Alle muziek wordt gerecycled.
4: All music will be recycled.
5: Het Muziekmuseum.
6: The Music Museum.

0: Museum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 26. En uit die week hebben wij een oude top 40 gekozen. Eentje uit 1976. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die lijst kunnen luisteren. En ook naar het liedje wat op 1 staat. Jungle Rock van Henk Mezel. Hij schreef het samen met zijn gitarist Jim Bobo en drummer Bill Collins. Het verscheen op 24 augustus 1958 op single, maar zonder succes. Een oud lied dus. In 1976 hoorde de Britse DJ Roy Williams de plaat. Hij besloot het om het in een aantal clubs te gaan draaien. Het kwam daardoor onder de aandacht van Charlie Records, een Britse platenmaatschappij die zich specialiseerde in heruitgaves. Jungle Rock werd dus opnieuw uitgebracht. Het werd een grote hit in Europa. In de Britse singlelijst kwam het tot een derde plaats. In België tot 2, in Zweden kwam het tot 9. En in Nederland staat het 9 weken in de top 40, waarvan 1 week op de eerste plaats. Henk Mezel was in 1976 inmiddels 53 jaar oud. En vanaf 62 was hij geen zanger meer. Hij was predikant geworden. Ondanks dat treedt hij toch nog op in Top-Pop met het liedje Jungle Rock. Ga maar eens even kijken op YouTube, daar kan je het terugvinden. En het liedje wat we net hoorden is Oh You Pretty Thing in de uitvoering van Peter Noon. Het komt op 26 juni 1971 binnen in de Nederlandse tipparade. De single wordt in Nederland geen hit. In Groot-Brittannië is het nummer goed voor een 12e plaats. Het liedje is door David Bowie geschreven voor zijn album Hunky Dory. Hij heeft de versie van Peter Noon ook geproduceerd. Peter Noon is afkomstig uit Manchester in Engeland. In de jaren 60 is hij zanger van Herman Hermits. Ja, geweldig nummer, hè? Maar ik hoor hem toch het liefst eigenlijk van David Bowie. Oh, You Pretty Thing. Straks tijdens deze rondleiding een popnummer uit 1967... waar 400 miljoen mensen tegelijk naar kijken. En dat is de tijd van voor het internet. Ongelooflijk. En wat was het eerste liedje van Rob de Nijs? Wat hij opnam? Je hoort het straks. En we hebben een langspeelplaat. Het is er eentje uit 1968. Zo'n prachtig vinyle plaat. Het is het vierde studioalbum van een Amerikaanse singer-songwriters duo Simon en Garfunkel. En de LP heet Bookends. Het is echt een hele goede plaat, vind ik zelf. En dadelijk ook nog muziek uit de 12e James Bond film. Welke was dat ook alweer? En wie zong het themaliedje? Komt uit 1981. En dan vertel ik je nu dat op 23 juni 1973 Red Rose Speedway, de LP van Paul McCartney en Wings, na 3 weken door een langspeelplaat van zijn ex-Beatle-collega George Harrison van de eerste plaats wordt verdreven in de Billboard Top 100. De nieuwe LP, Living in the Material World, van George Harrison, staat 5 weken lang op de eerste plaats.

Max ligt bij iedere platenhandelaar het gedrukte exemplaar van de Top 40. Met daarin behalve de Top 40 alles wat een muziekliefhebber interesseert.

0: exemplaar van de Nederlandse top 40.
1: 1976.
2: Week 26.
3: Nummer 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7.

twee liedjes van kant 1 van het album Bookends van Simon & Garfunkel, wat deze week de langspeelplaat van de week is. Het liedje Old Friends, wat er overloopt in het Bookends thema. Straks nog één liedje en dat is Mrs. Robinson. Dan nu het eerste liedje wat Rob de Nijs opnam. Begin 1962 organiseert het damesblad Romance een groot opgezet landelijke talentenjacht onder de titel Tuk op Talent. De finale van Noord-Holland wordt in het Bellevue Theater in Amsterdam gehouden. De Jolly Dolls, Thijs Leerling, het Orlando Miguel Combo, Bram Biesterveld en Rob de Nijs en de Lords zijn de deelnemers. Op 23 juni 1962 is de landelijke finale in het Concertgebouw in Amsterdam. Deze finale wordt gepresenteerd door Mies Bouwman. Rob de Nijs en de Lords zijn de winnaars van Tuk op Talent. Als hoofdprijs krijgen zij een platencontract bij Phonogram. De eerste single is De Liefde Die Ik Ken. Het liedje is door Stan Haag vertaald van een song van Carole King en Jerry Goffin. Op de B-zijde staat Linda, een door Jack Bulteman uit het Duits vertaald liedje. Maar goed, wij luisteren dus naar die A-kant. Het eerste liedje wat Rob de Nijs opnam. De Liefde Die Ik Ken.

0: En die top 40 lieder der nacht, Marianne Rosenberg, week 26, 1976. Straks muziek uit de 12e Bondfilm. Welke was het ook alweer en wie zong het themalied? De film komt uit 1981. Maar eerst nog even...
1: Nummer 26.

40, week 26, 1976. Het liedje van Bots, 7 dagen lang. Opvallend is de voor- en de nazang. Ja, de zanger zingt eerst de regels en daarna doet het koor. Die doet precies hetzelfde eigenlijk. Dat is dus opvallend aan dit liedje. Dan nu muziek uit de 12e James Bond film. Het gaat hier om For Your Eyes Only. In het Odeon Theater aan Leicester Square in Londen is op 24 juni 1981 de wereldpremière van deze 12e James Bond film. Roger Moore speelt voor de 5e keer de hoofdrol van de geheimagent 007. De Bond Girl is Melina Havelock, gespeeld door de Franse actrice Carole Bouquet. De titelsong van For Your Eyes Only wordt gezongen door Sheena Easton. Het is de eerste keer dat de uitvoerende van het themalied ook in de leader van een James Bond film te zien is. De single komt op 15 augustus 1981 binnen de Nederlandse top 40 en staat vanaf 12 september van dat jaar 2 weken lang op de

Ja, zo kan je horen dat het toch echt de originele LP is. CD, daar draaien we het van natuurlijk. Fenomenale geluidskwaliteit. En dat uit 1968. Ongelooflijk. We doen het album weer dicht. Bookends heet het, van Simon & Garfunkel. En wachten tot volgende week voor een nieuw album. Dan nu dat popnummer uit 1967. Wat tegelijkertijd door 400 miljoen mensen wordt bekeken. Het gaat hier om All You Need Is Love van de Beatles. Op zondag 25 juni 1967 werkte Fab Four namelijk mee aan het tv-programma Our World. Nationale omroepen uit 14 landen wereldwijd, gecoördineerd door de European Broadcast Union, nemen deel aan het programma. Het twee uur durende evenement wordt op zondag 25 juni 1967 in 24 landen live uitgezonden. Het heeft een geschat publiek van 400 tot 700 miljoen mensen. Het grootste televisiepubliek tot dan toe. Vier communicatiesatellieten worden gebruikt om wereldwijd dekking te bieden. Deze uitzending is een technologische mijlpaal in de televisieuitzendingen. Omdat de uitzending plaatsvond op het hoogtepunt van de Vietnamoorlog, werden de Beatles gevraagd een nummer te schrijven met een positieve boodschap. De televisiekijkers zien de Beatles in de grote EMI-studio aan de Abbey Road in Londen hun nieuwe single All You Need Is Love uitvoeren. De studio is omgetoverd in een feestzaal met spandoeken, serpentines en tientallen ballonnen in de vorm van wereldbollen. De Beatles hebben een hoop vrienden en collega's uitgenodigd voor het evenement, zoals Brian Jones, Jane Asher, Patti Boyd, Mick Jagger, Eric Clapton, Donovan, Keith Moon, Marianne Faithfull, Gary Leeds van de Walker Brothers en Graham Nash van de Hollies. Hoewel Our World oorspronkelijk in zwart-wit is opgenomen en uitgezonden, werd het optreden van de Beatles later ingekleurd voor de tv-special The Beatles Anthology uit 1995. Na de tv-uitzending in 1967 worden de opnamebanden van All You Need Is Love zo snel mogelijk naar de Verenigde Staten, Canada, Japan en Australië gevlogen, zodat de single wereldwijd op 7 juli 1967 kan worden uitgebracht. We gaan nu luisteren naar het geluid van de originele tv-uitzending opname voordat het werd gemixt voor de single.

0: zo klonk het op zondag 25 juni 1967. All You Need Is Love van de Beatles. Muziekvrienden, we zijn aan het eind van de rondleiding. Ik heb er nog één.
1: Nummer 17.
0: Volgende week zijn we er weer via je eigen vertrouwde radio. Je kunt ons natuurlijk altijd vinden via het grote wereldwijde web. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.

0: 103.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. In Venezuela vond een aardbeving van 5,6 plaats nabij La Guaira, meldt het Europees Mediterraans Seismologisch Centrum. Het dodental door de aardbevingen van woensdag is opgelopen tot 1430, met 3200 gewonden en 3100 daklozen. Meer dan 1600 internationale hulpverleners zijn aangekomen, waaronder een Nederlands reddingsteam. Vanwege de hitte zijn festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGD. De gemeente trok vergunningen in van onder meer Noes Klaar, Buitengewoon en I Love Urban. De zorg was overbelast door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Zonnepaneel-eigenaren moeten zich vanaf 2027 beter organiseren met hun opgewekte elektriciteit. De salderingsregeling stopt op 1 januari 2027, waardoor eigen gebruik voordeliger wordt dan teruglevering. Direct verbruiken levert

meer op, omdat stroom van het net duurder is dan de vergoeding voor teruggeleverde zonne-energie. De Verenigde Staten hebben opnieuw doelen in Iran aangevallen als reactie op een Iraanse droneaanval op een tanker in de straat van Hormuz. Iran reageerde met raket- en droneaanvallen op Amerikaanse militaire doelen in Kuwait en Bahrein. Er zijn geen Amerikaanse slachtoffers gemeld. En tot zover het nieuws. Vanochtend veel zon en stijgende temperaturen. In het binnenland loopt het op tot 29 tot 31 graden, aan de kust tot 25 tot 28 graden. Een matige westenwind zorgt voor verkoeling in de kustgebieden.

0: stil eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.

0: Digitaal op zondag met Wim Oegies. Het is weer zoiets. Deze reclame. Hier is Wim Oegies.
1: Ja, hier is Wim Oegies. Goedemorgen, luisteraars, dames en heren. Jongens, jong en oud, want je moet natuurlijk iedereen een noem. Zet de stoel maar bij de kachel lekker warm. Pak een koekje erbij. Zet de radio maar wat harder. Het is weer Streektaal op zondag vandaag bij TNO Radio. Het is een uur vol muziek die ruk naar Drenthe, Groningen, Friesland, Limburg. Ik ga niet hele Nederland opnoemen, dat doe ik niet. Goed, en alles wat er tussenin ligt. We hebben een prachtige liste samengesteld, weer vandaag. En weet je wat zo leuk is? Er zitten weer twee mannen achter de techniek, Klaas en Roel. Hartstikke welkom, fijn dat je er weer bent, jongens. We gaan vandaag beginnen met Tini Klomp en Janke Bulthuis. En vorige week ben ik geëindigd met Janke Lameris, maar dat was eigenlijk Janke Bulthuis. En die zingt zometeen voor ons waar wat ook veraande. Twee stemmen die zo mooi samen klinken dat zelfs de buurman stopt met klagen over de her. En een nummer over hoe alles verandert. Alles verandert vandaag de dag. Behalve het talent van Tini Klomp en Janke Bulthuis.
2: Gaat u mee terug in de tijd met Wim Oegies?

Ja, ik heb net het gevoel dat ik op een piet zit, dat ik daar nou dat mooie getikken doe. Maar dat waren die Tini Klomp en Janke Bultus. En die Tini Klomp, jij, dat is wel een heel speciaal. Want die had altijd bij Please in Uffel te speeld. En daar heeft ze leerd een bas spullen. En we hebben de laatste spreuken. En toen zeiden we, ja, Tini, je moet weer wat gaan doen. En samen met Janke. Wie weet. Misschien helpt het hulp dat we dat zo gezegd hebben. We gaan naar Rien van Boven. Maar Rien van Boven heeft een spiksplinterne nummer gemaakt. En dat heet Mien Westerwolde. Dat is eigenlijk een ode aan Westerwolde. Zo warm dat je spontaan zin van krijgt om er een weekend in te gaan. Westerwolde met Rien van Boven.

0: Metaal op zondag met Wim Oegies. Het is weer zoiets. Deze trek klover. Hier is Wim Oegies.
1: Ja, goedemorgen allemaal. Luisteraars, welkom bij Streektaal op zondag. Eigenlijk het mooiste uurtje radio van de muziek, zeg maar, in hun eigen taal. Of hun eigen tongval, moet ik meer zeggen. En nou, mijn naam is Wim Oegies en Roel Schudde, ik moet het goed even zeggen. Zitten we achter de knoppen en wij gaan samen met u, met Luisteraars, een prachtige morgen tegemoet, zeg maar. Ja, dat ik bied die... Die de stemmen kwijt binnen komt van de warmte, jongen. Het is behoorlijk warm hier in de studio. En ja, dat is helemaal zo. We hebben allemaal een beetje last van de warmte had natuurlijk. Logisch, vandaag is zondag. Het is iets minder warm. Cold, zeg maar. Ja, goed. Nou, we gaan een mooie man tegemoet, zeg maar. Een uurtje vol Drents, Gronings, Fries en alles wat ertussen zit. Dus pak er maar een glasje water bij. En jaag de katten maar van de stoel af. Of de hond. En geniet maar van de mooie streektaalklanken van dit moment. Waar gaan we nou mee beginnen? Het is natuurlijk voetbal en ja, overal is oranje. En dat mooie liedje hoorde van Lee Towers, You Never Walk Alone. Klaas Spekking heeft daar een mooie Grunningse tekst op gemaakt. We trappen dus deze morgen af met een man die het hart van Drenthe al jaren raakt, zeg maar. En niet alleen van Drenthe, maar ook van Gunning. Hij is het toonbeeld van warmte in deze streektaal. Ja, dat is een beetje, dat moet erin bij natuurlijk, hè? Warmte. Goed. Nou, hier komt weer dan Klaas Spekking. En het nummer dat het Doe Lobst Nooit Alleen.

0: Ja, dat was Klaas Spekken met Doe Lops Nooit. Nooit Alleen of Nooit. Het is O-E-I-T, Nooit. Ik heb precies gunnig, kan ik het ook niet uitspreken, luisteraars, maar dat maakt niet uit. Goed, het is tijd voor een klassieker. Uit Brabant, hè, in Adelaat, brengt de natuur tot leven in zijn eigen zachte tongval. Hier is De Koekoek.
1: Met Wim Oegies op de radio. Hij verder hem niks aan de kop.

mooi nummer van Ad de Laat. Hij is in 47 geboren en helaas in 94 overleden. En Ad die was eigenlijk gezinstherapeut, maar deed dit erbij heel veel mooie, zachte liedjes gemaakt. Dit was dus De Koekoek. Ja, dan gaan we nog iets heel anders doen, luisteraars. We gaan naar Harry Muskee en Egbert Meijer. En ja, Grollo is natuurlijk ja, de plaatsen, zeg maar, of the place to be, zeg maar. Het is misschien Drenthe, maar het is eigenlijk wel zo. Vroeger kwam ik te vaak, zeker bij Harry Muskee. Twee grootheden, zeg maar. Eén verhaal, de rauwe blues van Muskee en de streektaal van Meijer smelten prachtig samen. Daar gaan we naar luisteren. Luisteren naar de zanger en de blues.

Ja, Harry Musquet, dat zong deze mooie man, hè, de Egbert Meijers, die zong erover. De mooie nummer had hij ervan gemaakt, de zanger en de blues. Waar gaan we naartoe? We gaan naar Dick van Altena. En, ja, luisteraars, ik draai regelmatig natuurlijk nummers van Dick. En Dick is vorig jaar enorm ziek geweest en heeft het gelukkig weer goed voor elkaar. Hij treedt ook weer overal op. Heeft de agenda barstens vol staan, dus gewoon maar zien naar www.dickvanaltena.nl. En dan kun je zien dat hij tot 2028-2029 heeft de agenda zelfs al vol. Dat is enorm. Maar ja, het is ook man, zeg maar, van de Major Dundee Band. En die kwam ook overal natuurlijk. En hij zong ook heel veel nummers van Chris Christofferson. En daar ben ik een enorme fan van. We gaan luisteren naar Dick van Altena. Een lied die als een warme ding. Nou ja, het over warm heb ik denk, laat ik dat eens draaien. Dick van Altena vraag je om even te blijven nog. En dat doe je natuurlijk. Het nummer dat heet ook Blijf nog een puske.

0: Ja, dat was Dick van Altena met Blief nog een puske, Blief nog een poosje, Bimmy. En dat poosje mag wel heel lang duren. Ja, dat is wel een mooie tekst toch wel. Goed, zoals je gewend bent van ons luisteraars, gaan we nou een stukje humor. En ja, dat, we gaan naar Geit uit Gorssel. Geit uit Gorssel. Tiet voor een lach en Geit uit Gorssel. Er valt altijd een mooi verhaal. Hier komt zien humoristische klassieker 13 dubbeltjes.
1: Ja, mensen, zou ik dus zeggen, ik ben dus in het Midden-Oosten geweest, niet te lang, want ik wil gauw weer rummen gaan. En toen kom ik weer, waar ik dan woon, in Gorssel bij ons weer. En ik denk, ga je jongen, je moet toch eerst maar even binnen Roska, man. En dat is een harbar bij ons weer. Ik ga daar aan het schap zitten. En ik zeg tegen Harry, ja, Harry, dat is die kerel daar, die dacht dat het de baas is weer. En ik zeg, Harry, doe me eerst maar een pilsje. Nou, Harry doet me een pilsje in. Ik zeg tegen hem, ik zeg, wat kost dat tegenwoordig eigenlijk? Want ik ben niet altijd weg geweest. Hè. Nou, zeggen, vandaag zeggen vroeg, omdat je weer bent, 1,30 gulden. En dan haal ik weer van een grapje. Hè. Ik had nogal wat klein geld bij me, meer als groot geld. En ik pak het dat in dubbeltjes en die mik ik hem zo hard schap. En weer wat tussen de kupjes en de schultjes en de glazen. Hè. Harry moest er ook een beetje om lachen. Niet met zijn hele gezichten. Toen ik hem op had, zei ik, Harry, doe er mij nog een. En ik pak weer dat in dubbeltjes en hupste keer zo weer uit schappen en weer wat tussen spullen. Nou, het was warm weer en dag en ik had het niet wat ik had hoor. In Arabië weer, smaakt mijn best. Ik had hem zo weer leug. Ik zeg, Harry, doe er mij nog een. Maar toen kon ik niet meer passen. Hè. Ik zei, nee, ik zei, hoe kan ik er niet? Ik zei, maar ik heb wel niks daalde. Toen pakt Harry 12 dubbeltjes. En die mikte me van de andere kant door het schap, een soort café in tussen de tuivels en de stultjes, weet je wel. Nou, ik drink hem gauw weer uit. Ik zeg, Harry, doe het er mij nog maar in. Ik zeg, dan doe ik er een dubbeltje bij. Nou ja, toen ik een beetje wend waren weer hier, toen mocht ik helpen met een rieschool, weet je wel. In Nauto, hè, zo'n citroen met een elderboom op van de korte achternaam van Jan, weet je wel. Levensgevoorlijk, man. Eerlijk hoor, ik moest met een vrouwelijke leerling mee, Petronella. Jagen dat mens, 100 jaar een beer weg. Ik zeg, mens, doe dat een beetje kalm aan en geit zeggen zee en boom door. Ik zeg, ja, laat me mooi staan dat ding, of niet dan? Nou jongens, je houdt een citroen er recht op aan. 10 meter ver geest op de remmen staan. Nou, het was maar een heel klein stuk, schouw, weer aan de hoog ding opzetten. Hè. Ik was zo weer als een wasseldoek. Oh, geit, zegt ze niks aan de hand. Zegt ze, rem, dat is een hobby van mij. Ik zeg, oh, ik zeg, maar ik nu wel eens één. Ik zeg, doe het dan toch maar een beetje kalmer aan, of niet dan? Nee, niks, zeg ik. Doe er nog weer 20 kilometer per uur bij op. En daar razend weer rennen. En zeker ineens steek zo'n pak closetpapier op de weg liggen. Ik zeg, mooi kieken. Ik zeg, zeker ene verloren of zo. Ja, zegt Petronella, zo'n kapot jang. Ik zeg, nee, ik zeg, moet je niet doen. Dat is zonde, niet dan? Nou, jongen, 10 meter de vurg is weer op de remmen staan. Klein stukje weer aan het heel spul weer aan vladden die jacht. Ik zeg, maar nu doe toch maar eens een beetje kalmer aan. Nee, niks, zeg ik, door de weer 20 bij op. Kom wie in één keer binnen navel weg naar rood stond te knippen. Ik zeg, Petronella, daar komt een trein aan, ho. Ho, ho, zegt ze, dat kan nog makkelijk. Ik zeg, Petronella, nog 20 meter, ho nu. Nou jongen, 10 meter de vurg is weer op het hoezen staan. Een paar centimeter of je aan met heel spul aan een trein zet. Ik zat nog onder in een auto, de trein was voorbij. Zeg ze tegen mijn geit, zeg ze, wat mou nu hè? Ik zeg, nou Rima, terug naar een pak closetpapier. Weet je, waar ik ook nog even binnen was, dat was standwerken. Weet je wat dat is, hè? In een kraam met een kraam op de markt, weet je wel? Ik prees de panties aan. Panties prees ik aan. Ik kwam op een gegeven moment ook een keer een vrouw naar me toe. Ik ken nu, ik kan dus geen naam nemen. Ze zit ook in de zaal, dus dat kan ik niet maken natuurlijk. Hè. Maar als vrijgezet mens, komt naar me toe. Geit, zegt ze, want ze kent me ook. Geit, zegt ze, ik wil eigenlijk ook wel een paar van die penalties hebben, zegt ze. Want ik heb gehoord, die bent zo lekker warm en die tocht niet en zo. Ik zeg, nou ja, ik prijs ze ook eigenlijk wel aan. Ik zeg, maar hoe is ook ze toch niet nemen? Ik zeg, het heet ook geen penalties, ik zeg, ben panties. Nee, hoor, ga je het zeggen? Ik was er net nog eens zo'n groot waarnuus en die juffrouw die zei ook penalties. En voor mij zei ze, blijf penalties. Ik zei, nou laat Kees van Kootenroeg in schub tegen aangeven. Ik zei, maar dan weet hij wat een penalty is. Gijs zei ze, je moet nu niet zo zeuren zeggen. Ik wil toch een paar van die penalties hebben, zegt ze. Want ik heb gehoord, die bent zo lekker warm, wat de boksen zitten vast erbij aan. En er geeft geen wind door hen. Ik zeg maar, dan zou ik ze helemaal niet naar Magloire. Ik zeg maar, stel u voor, je hebt soms een keer lekker bruine bonen met spekken gegeten. En je hebt zo'n windkracht achter. Met rukwind. Ik zeg, en dan geeft geen wind door dat ding. Ik zeg, dan vlees hoe de geschoonde de route. Trouwens, wat ik al die graag heb willen wonen, ben ik nooit wonen. Dokter. Ik ben de wijze, maar ik ben nooit wonen. Laatst ben ik er een keer geweest. Ik had zo'n knee, joh. Ik was tegen een regenpiep aan het lopen. En ik kom daar bij een binnenstrompel. Kijk hem jou hoor, zeg. Ik zit daar, zeg. Dag rusten en 2 jaar sprintjes. Ik zeg maar, dokter, ik zeg, kan je dat dan zo zien, maar dan even aanvullen of zo dan? Nee, zeg, dat zie ik zo. Ik zeg, mooi lijm heb je. Ik zeg, kun alles zitten, bekijken. Verdien nog aardig ook. Ik zeg, zo kan ik ook weer dokter worden. Ga je zeggen, dat komt mooi uit. Want ik wil net even geen koffie drinken. Dan doe jij even de witte jas om de schouders. En dan kun jij mij waarnemen. Nou, dat ging aan, hè. Ik een witte jas aan. Ik zet de pet nog een beetje recht op, want je weet nooit waar de binnen komt, maar verder. Ik ga achter het bureau zitten. Ik druk op de bellen. De deur geeft los. Kump, Jan met een kort achternaam binnenrochel. Ik zeg, Jan, ik zeg, je hoort dat. Ik zeg, je bent hartstikke verkouden. Jo, zeg, al meer dan 14 dagen. Zeg, mijn dokter kan me niet afhelpen. Ik zeg, maar dit is een dokter, hè. En ik loop naar de kast, hè. Ik pak een flessen. Ik zeg, Jan, ik zeg, hier, dit is een mooi, helemaal nuttig hier te plaatsen. Ik zeg, een halve liter wonderolie. Toen om 9:30 had Woldruut schijnen. Ik zei, Jan, jongen, kuur afmaken en kom op. Nou, jongen, de knenen gingen hem steeds dichter bij elkaar. Maar ik kreeg hem toch leug. Hè. Ik zeg, Jan, en nu is de sorry mieten nu, zijn. Hadden weinig muiten meer, hij blazen zich zelfs wat de deur uit. Maar hij was er nog niet uit of een dokter kwam ook alweer binnen. En Geit zei, hoe is het gegaan? Ik zeg, oh, dokter Bes. Ik zeg, Jan, met een kort achternaam is de Bes. Oh, zegt een dokter, en moet hij nog zo hozen? Ik zeg, toen hij binnenkwam wel. Ik zeg, maar ik heb hem eraf al op. Oh, zeg, dat vind ik knap. En hoe hij dat dan doen, zeg. Ik zeg, nou, ik heb een halve liter wonderolie laten nutten. Wonderolie, zeg ik, dokter, maar dat helpt toch niks, zeg. Stinkt hoesten. Ik zeg, oh nee, ik zeg, kom eens mee dan. En wie loopt zo samen naar het raam, hè. De gedientjes zo een beetje aan de kanten. Ik zeg, dokter, kijk. Ik zeg, daar steden wij tegen de muren. Hij durft helemaal niet meer te hoesten.
2: Gezellige proties, mooie wassies, dan zit hij goed bij Wim Oegies.
0: Ja, dat was humor met Geit Oet Gossel. En het nummer dat heette 13 dubbeltjes. Goed, we gaan verder met Mannenkoor Karrenspoor. Ja, ze hebben weer 1 nummer gemaakt. En die jongens zijn ook al jongen geleden plotseling begund. Hij door in het café in Tuk, daar zijn ze begund, zeg maar. En lekker op de trekker en dat soort dingen allemaal. En daar ben ze echt heel erg beroemd mee, hoor. Tot nu dan toe. Ik heb het nummer opgezocht van Meer kun je er niet van maken. Een koor is uiteindelijk dat altijd goed is voor sfeer en gezelligheid. Karrenspoor zingt het zoals het is. Meer kun je er niet van maken.

0: Meer kun je er niet van merken.
1: Nee, zo is dat net. Meer kun je er niet van merken. Merken, het werd een kletter in de gleren. En zo is het nog. Val dood, maar leef je nog. En zo is het goed zo. Dat was mannenkoor Karrespoor. Ja, en na al de vrolijkheid gaf het ook nog iets doen van een beetje melancholisch nummer. En dat is van Wim Mulder. Een liedje dat Wim stil maakt. En het heet Als de morgen niet komt.

0: Ja, luisteraars, dat is een prachtig melancholisch nummer. En de tekst die stemt ons allemaal tot nadenken. Zo af en toe heb ik dat in het programma Eempies een stukje. En dat je denkt van ja, dat is een goede tekst en dan moet ik hem over nadenken. Prima. Dat was dus Wim Mulder met Als de morgen niet komt. We gaan naar Duo Kast. We gaan terug naar het dorp. Naar de roots. En Duo Kast die neemt ons met op reis in Durp van mij.
1: Gaat u mee terug in de tijd met Wim Oegies?

0: Duo Karst was dat met Dorp van mij. Ja. Wat heeft Duo Karst ook ontzettend veel liedjes gemaakt. En de grote liedjes maakster, dat was natuurlijk de vrouwelijke helft, Jannie Karst. Goed, we gaan verder met de troetelschijf. Ja, hoe kom ik hier nou op? Luisteraars, ik kreeg een nieuwe cd binnen van Willy Levens. En ik moet eerlijk weten, ik had er nog nooit van gehoord, maar fantastisch, wat kan die man mooi zingen. Dus dat, ik denk, dat gaan we doen. En hij heeft een heel mooi nummer gemaakt en dat heet Vroeger was het beter, vroeger was het beter. Nou, Willy Levens met nummer dat veel herkenning oproept. Luister maar eens even over, want wij zingen natuurlijk vaak van vroeger was het beter. Nou, luister maar eens even nou, vroeger was het beter.
1: DNO. Doedelschijf.

Ja, nou, luisteraars, dat was de troetelschijf van deze week. Willy Levens, ik zeg het dan maar eens even, maar wat een goede tekst, hè. Het klopt helemaal exact. Ja, ik zie zo'n soort vingertje van mijn vader. Wat heb je dan, jongen? En ja, hoe weer, dat was het niet best. Goed, we gaan naar alle Drentse Grunnings en andere talige, meertalige platen, zeg maar, of nummers. Gaan we naar Friesland. We gaan een Fries liedje draaien, ja. En dan nou, moet ik eerlijk weten, luisteraars. Ik kan het niet zo goed verstaan, maar ik vind het fantastisch. Ook in Friesland worden hele mooie en goede nummers gemaakt. En we gaan luisteren naar Duo Rinsma. Ik kreeg dat liedje toegestuurd en ik heb er nou luisterd. Ik kan het niet helemaal goed verstaan, dat zeg ik net ook al. Maar toch vind ik het een leuk liedje. Een prachtig Frieske klankkleur. Duo Rinsma brengt rust en traditie met de klokkenlieden. En dat betekent de klokken luiden.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Het Verenigd Koninkrijk maakt geld vrij voor een gezamenlijke vloot met Nederland. Het Nederlandse ministerie van Defensie bevestigt de intentie om samen met de Britten nieuwe amfibische transportschepen aan te schaffen. De samenwerking richt zich op versterking van de maritieme capaciteiten. Gisteravond en vannacht trokken zware onweersbuien met hagel en windstoten over Nederland, met veel schade en branden door blikseminslag. In Landsmeer raakte iemand gewond bij een woningbrand.

0: In Eindhoven veroorzaakten windstoten schade aan een molen. Meldkamers waren overbelast door vele meldingen. In Venezuela is woensdag opnieuw een kind levend onder het puin vandaan gehaald na twee zware aardbevingen. Interim-president Delcy Rodriguez deelde beelden van de reddingsactie op sociale media. De Verenigde Staten voerden opnieuw aanvallen uit op Iraanse doelen als reactie op een droneaanval op een olietanker in de straat van Hormuz. Iran reageerde met raket- en droneaanvallen op Amerikaanse militaire doelen in Kuwait en Bahrein. Het staakt het vuren tussen beide landen staat hierdoor onder druk. En tot zover het nieuws. Vanochtend veel zon en stijgende temperaturen. In het binnenland loopt het op tot 29 tot 31 graden, aan de kust tot 25 tot 28 graden. Een matige westenwind zorgt voor verkoeling in de kustgebieden.
1: Erik Evengroen van de AWB. Eén file op dit moment. En er staat de A28 van Zwolle naar Assen. Voor Assen-Zuid 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de bezoekers aan de tippie. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard.

0: kruimels-op-maat.nl.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Zuidwest-Drenthe, ronduit zondag. Ronduit zondag, met muziek.

0: Goedemorgen en welkom bij dit programma live vanuit de studio in Zuidwolde. Ja, we hadden een onderbroken nacht. Het ging weer goed tekeer met onweer en regen. Maar gelukkig viel de schade volgens mij in deze regio nogal mee. Ik zag even op de NOS-site te kijken. En dan zie je toch dat het een spoor van heeft nagelaten. Omgewaaide bomen, takken, van daken, dakpannen af. En zelfs een mooie molen die de wieken alles kwam naar beneden. Nou, dat is natuurlijk een tragiek. Ja, dan kom je vanmorgen weer op de fiets naar de studio toe. En dan is het eigenlijk alweer zomers. Ik zei net die Klaas Jongman, onze technicus van vanmorgen. Het lijkt hier wel Spanje te worden. Het is gelijk ook alweer prachtige zomerweer. Goed, we gaan er ook een zomerse aflevering van maken op deze zondag 28 juni bij Ronduit Zondag. Straks, Wim Oegis deed zojuist het streekprogramma Streektaalmuziek. Hij blijft hier even zitten, want hij doet vandaag ook de overdenking, het woord voor de zondag. Omstreeks 10:30 is dat zo. Dan gaat hij dat aan ons voorlezen. Ik heb al gezegd, Klaas doet de techniek. Mijn naam is Albert Boksum en we gaan beginnen met een gospel Lead Me Lord. Het wordt gezongen door Promusica en de sopraan Doris van de Merendonk.
1: Ronduit Zondag, met muziek, nieuws en achtergronden dicht bij de bron.

Vorige week deed de column het woord voor de zondag dominee Anneke van der Velde. Ze had toen een prachtige column over de komende vakantietijd. Balans in je leven, rust en werken, om daar een goede balans in te vinden. En ze haalde daar het boek Prediker aan. Hele mooie keuze. En toen had ze het lied U geeft mij rust. En dan dacht ik, nou dat gaan we nog een keer draaien. Want het is echt een heel mooi lied. U geeft rust.

Het lied U geeft rust, lied 855, gezongen door Anne-Michelle Lee en Pearl Josephson. Ja, de natuur snakte naar wat water en dat is vannacht gekomen in grote hoeveelheden. En het ziet er vanmorgen, zag het in mijn tuintje, er weer keurig uit. De bloemen stonden weer vier overeind en denken, goh, dat is dan ook weer geweldig als je dat dan ziet en die geur die je dan opruikt, heerlijk. Dat inspireerde mij om de bloemenwals van Tchaikovsky te laten horen. Ik laat hem horen in de uitvoering van het balletorkest van Sofia.

Bloemenwals, prachtig uitgevoerd door het balletorkest van Sofia. Tchaikovsky heeft het ooit gecomponeerd. Ja, artiesten kunnen soms een raar pad bewandelen. Ook Billy Joel, de Amerikaanse artiest, heeft de ruwe randjes van het artiestenbestaan zeker opgezocht. En later in zijn leven kwam er meer balans, rust. Hij kreeg ook rust in zijn leven. En daar heeft hij een prachtig lied over gemaakt. And So It Goes. Hij zingt het zelf niet vanmorgen bij ronduit zondag bij de Streekradio. Maar dit is de uitvoering van Arcadia Choral.

0: De zin van zondag. Met een overdenking uitgesproken door...
1: Radio en tv-collega Wim Oegies.
2: Luisteraars. Toen ik voor mijn pc zat en... mijn stukje overdenking, zeg maar... wilde gaan schrijven... schoot mij ineens wat te binnen. Laatst had ik een gesprek met iemand die... een zeer dierbare had verloren. Ik denk, daar gaan we het over hebben. En als titel heb ik boven mijn stukje gezet... Wanneer verlies ons breekt... bouwt God ons opnieuw op. Er zijn van die momenten in het leven... waarop alles stilvalt. Niet omdat we dat willen... maar omdat het leven ons dwingt om stil te staan. Het verlies van een dierbare is zo'n moment. Het is alsof de tijd even stopt. Terwijl de wereld om ons heen gewoon doorgaat. Mensen gaan naar hun werk. De vogels zingen. De zon komt op. Maar voor ons voelt het alsof er een schaduw over alles ligt. Verlies raakt ons op een plek waar woorden vaak tekortschieten. Het snijdt door onze ziel. Het haalt onze zekerheden onderuit en het laat ons achter met vragen waar we eenvoudig geen antwoord op krijgen. Waarom? Waarom nu? Waarom hij? Waarom zij? Waarom dat kind? Waarom moest dit gebeuren? En misschien nog wel de moeilijkste vraag... hoe moet ik nu verder? Nou, luisteraars, rouw is geen rechte weg. Het is geen proces dat je netjes kunt afvinken... Het is eerder een kronkelpad met bochten die je niet ziet aankomen. En soms denk je dat je vooruit gaat en dan ineens word je weer teruggeworpen door een geur, een lied, een foto of een herinnering. En dat is oké, want rouw is geen teken van zwakte. Rouw is liefde die geen plek meer weet te vinden. Zo moet je het eigenlijk zien. Dus rouw is liefde die geen plek meer weet te vinden. De Bijbel is opvallend eerlijk over pijn. God verdoezelt het niet. Hij zegt niet, kop op, het komt wel goed. Nee, hij zegt, de Heer is nabij de gebroken van hart. Je kunt het vinden in Psalm 34. Dat betekent dat God niet wacht tot wij ons sterk voelen. Hij komt juist wanneer wij zwak zijn. Wanneer wij niet meer weten hoe we het moeten bidden bijvoorbeeld. Van verdriet. Wanneer we alleen nog maar kunnen zuchten. Wanneer de tranen sneller komen dan de woorden. Maar God is aanwezig in de stilte. Soms ervaren we God niet meteen. Soms voelt het alsof hij heel ver weg is, maar juist in die stilte, in die leegte, werkt hij. Niet altijd zichtbaar, maar wel werkelijk. Denk u eens aan Elia, die God niet vond in de storm, niet in de aardbevingen, niet in het vuur, maar in het zachte zuizen van de stilte. En zo werkt God vaak in rouw, niet met grote gebaren, maar met stille nabijheid. Een hand op je schouder, een woord van een vriend of een vriendin, een tekst die ineens binnenkomt, een herinnering die niet alleen pijn doet, maar ook dankbaarheid brengt. En God is niet afwezig in onze pijn. Hij is aanwezig in onze gebrokenheid. En dan heel langzaam gebeurt er iets. Niet omdat wij zo sterk zijn, maar omdat God trouw is Er komt een moment waarop we merken dat we weer kunnen ademen, dat we weer kunnen lachen. Misschien schuldig, misschien heel voorzichtig, maar toch, dat we weer iets van toekomst durven zien. Jesaja 43 zegt: ik maak een weg door de woestijn en de rivieren in de wildernis. En dat is nou precies wat God doet in rouw. Hij haalt de woestijn niet weg. Hij verandert niet wat er gebeurd is, maar hij maakt een weg. Een pad dat er eerst niet was. Een pad dat je niet zelf hoefde te maken. Een pad dat hij baant. En soms, luisteraars, is dat pad maar heel klein. Een klein stapje. Een moment van rust. Een dag waarop het iets lichter voelt. Maar onthoud dit, elke stap is er één. En dan opkrabbelen betekent niet dat je de pijn vergeet. Het betekent dat je leert leven met de pijn, zonder dat die je verlamt. Het betekent dat je ontdekt dat God je draagt, zelfs wanneer je zelf niet meer kunt lopen. Als we lezen in Paulus, die schrijft in Korintiërs 2, vers 12... mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat is geen oproep om sterk te zijn. Het is een uitnodiging om zwak te durven zijn. Om te erkennen dat we niet het alleen kunnen. Dat we het niet alleen kunnen. Om te leunen op God zoals een kind leunt op de arm van een ouder. En dan gebeurt er iets wonderlijks. God tilt ons op. God geeft ons kracht en God geeft ons moed om weer te leven. Niet omdat de pijn weg is, maar omdat hij erbij is. En luisteraars, een dierbare verliezen betekent niet dat hun invloed stopt. Want liefde sterft niet. Liefde reist met ons mee. De herinneringen, de lessen, al die momenten, die vormen ons. Ze worden onderdeel van wie wij zijn. En misschien is dat wel een van de manieren waarop God ons helpt opkrabbelen. Door ons te laten zien dat wat we verloren hebben niet helemaal weg is. Het leeft voort in ons, in onze keuzes, in onze woorden, in onze liefde voor anderen. En uiteindelijk mogen we vasthouden aan de grootste christelijke hoop, dat de dood niet het laatste woord heeft. Dat Jezus de dood heeft overwonnen. Dat er een dag komt waarop God alle tranen van onze ogen zal afwissen. Dat we onze geliefden zullen terugzien, niet in verdriet, maar in vreugde. En misschien zit je nu, of u en jij, midden in de rouw. En misschien voelt het alsof de nacht geen einde heeft. Maar weet dit, God is een God van nieuwe dagen. Van nieuwe kracht, van nieuwe hoop. En hij vraagt niet dat je vandaag al verder bent dan je bent. Hij vraagt alleen dat je je hand in de zijne legt. Dat je hem toelaat in de pijn. Dat je hem laat doen wat jij niet kunt. En stap voor stap, dag na dag, zal hij je helpen opkrabbelen. Niet omdat je zo sterk bent, maar omdat hij zo trouw is. Ik wil eindigen met een slotgebed. Heer, u kent onze pijn. U kent ons verdriet. En u weet wat verlies met ons doet. En we bidden dat u ons vasthoudt wanneer wij het niet meer kunnen. Dat u ons troost. Dat u ons draagt. Dat u ons hoop geeft. Leer ons om te rouwen met u en om te leven met u. Geef ons kracht om op te krabbelen en vrede om te vertrouwen dat u met ons meegaat. Vandaag, morgen en alle dagen. Amen. Ik wens u een hele fijne zondag. En een goede week.

Ja, dat was de column van Wim Oegies, onze collega bij DNO Radio en TV. Mocht u willen reageren op zijn column, dat kan het natuurlijk altijd. Dan zorgen wij dat het doorgestuurd wordt naar hem. redactie@dnomedia.nl. Dus redactie met een C, @dnomedia.nl. Dit is Ronduit Zondag. We maken dit programma iedere zondagmorgen tussen 10 en 12 uur. En we gaan verder met Ronduit Zondag met een stuk van Rodrigo. Daar piste Anke Andersson, die vertolkt de hoofdrol in het prachtige Concerto Jelgeres.

Straks hebben ze in de ontmoetingskerk in Zuidwolde een deel je tafel. Dat is een ontmoeten tijdens een lunch met de vluchtelingen uit het dorp. Nou, het doel is om samen te eten en met elkaar in gesprek te gaan. En iedereen was uitgenodigd. Je kon tot 24 juni dat. Tot woensdag kon je je opgeven, maar ja, in de herberg is altijd plaats voor heel veel mensen. Dus ik weet niet of je je nog op wilt geven. Je moet wel iets meenemen voor de lunch, want ja, ieder moet een kleine bijdrage leveren. Maar het gesprek, dat is het belangrijkste met de mensen, de vluchtelingen in het dorp. Deel je tafel vanmorgen of vanmiddag vroeg om 12:30 in de ontmoetingskerk in Zuidwolde. En als je nog wilt kijken, dan kun je of even bellen met Mart Krook 0528-372673. Dus 0528-372673.

Ja, dat was een prachtige worship song, Nearer My God. We gaan richting 11 uur. Dat doen we met muziek van Brahms uit zijn symfonie nummer 3. Het wordt gespeeld door het Wiener Philharmoniker. Het is het gedeelte, het Poco Allegretto.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. In Venezuela is woensdag een kind levend onder het puin vandaan gehaald na twee zware aardbevingen. Interim-president Delcy Rodriguez deelde beelden van de reddingsactie op sociale media. Na een hete dag trokken gisteravond en vannacht zware onweersbuien met hagel en windstoten over Nederland. In Eindhoven werd 90 km per uur gemeten. In Veldhoven raakte een molen zwaar beschadigd. Meerdere branden ontstonden door blikseminslag, onder meer in Landsmeer en Toornwerd. Het treinverkeer liep landelijk vertraging op. Het Verenigd Koninkrijk maakt geld vrij voor een gezamenlijke vloot met Nederland. Het Nederlandse ministerie van Defensie bevestigt de intentie om samen met de Britten nieuwe amfibische transportschepen aan te schaffen. De samenwerking richt zich op versterking van de maritieme capaciteiten. In de Bilt is voor de derde dag op rij een officiële tropennacht gemeten met een minimum van 20,3 graden. Dit is voor het eerst dat drie aaneengesloten tropennachten plaatsvinden. In augustus 2020 werden ook drie

3 tropennachten gemeten, maar die waren niet opeenvolgend. En tot zover het nieuws. Vanochtend veel zon en stijgende temperaturen. In het binnenland loopt het op tot 29 tot 31 graden, aan de kust tot 25 tot 28 graden. Een matige westenwind zorgt voor verkoeling in de kustgebieden.

0: zien we onder andere op de N57 Middelburg richting Rotterdam. Van Porschelanden tot aan Goede Reden rijdt het langzaam over zo'n 10 kilometer en het kost je 20 minuten. En de N59 Serooskerk richting Hellegansplein voor Zierikzee 5 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Zuidwest-Drenthe, ronduit zondag.

0: Ronduit Zondag. Met muziek, nieuws en achtergronden dicht bij de bron.
1: Ja, we begonnen na de klok van 11 uur met het overbekende muziek van Mozart. Het adagio uit het klarinetconcert gespeeld door het English Chamber Orchestra. Maar er is onlangs onbekend werk van Mozart ontdekt in de Nationale Bibliotheek in Parijs. Het gaat om 7 korte stukken van Mozart voor fluit en harp uit 1778. En vandaag zullen ze het voor het eerst laten horen. Ik ben heel benieuwd hoe het klinkt. Ze wisten niet zeker of het van hem was, van zijn hand was, maar aan de doorhalingen, correcties en toevoegingen konden ze het handschrift van Mozart herkennen, vooral naar zijn voren hellende G-sleutels. Nou, met hulp van de bibliotheek in Salzburg kwam het verlossende woord. Hij schreef het stuk op zijn 22e tijdens een verblijf van 6 maanden in Parijs. Dus heel benieuwd hoe het klinkt, die mooie stukjes van Mozart. Nieuw werk van Mozart dus. Wie weet binnenkort te horen bij dit programma. Ronduit zondag tussen 10 en 12 uur bij Radio De Wolde, wil ik bijna zeggen, en dat zeg ik het ook. Kun je nagaan hoe lang ik hier al actief ben. Maar het is Streek Radio. En straks zijn we nog een grotere omroep. Want we zijn bezig om samen een soort samenwerkingsverband op te zetten met Meppel, Hogeveen en DNO. En daar zijn ze druk mee bezig. En vanaf 1 januari 2028 moet dat gestalte krijgen. Maar goed, er zijn een aantal jonge journalisten volop bezig. En het, als er met inzet is en er is motivatie, dan gaat dat zeker lukken. Nu zit op de playlist een 4 getalenteerde zangeressen uit Ierland. Ze hebben zich verenigd in Celtic Woman en zij zingen het overbekende Danny Boy.

Boy. Op de melodie van The Derry Air was dat. Of de London Derry Air. Prachtige tekst. Moet maar eens kijken op internet. Er staat een mooie vertaling. En in ieder geval ook mooi gezongen van de Celtic Women, Danny Boy. We gaan wat activiteiten aan je doorgeven. Ik kwam hem tegen in de gids. Nieuws van de hervormde gemeente Zuidwolde. Die hebben een vrouwenlunch. Komende woensdag 1 juli. En dat gebeurt in de Holthof. We delen onze meegebrachte lunch en nuttigen dit onder het genot van mooie gesprekken. U bent welkom om in ieder geval de vrouwelijke luisteraars van 12 uur naar de Holthof te komen om gezamenlijk mee te lunchen. Opgave is niet nodig, u kunt zo aanschuiven. Lijkt me heel gezellig, maar ja, ik mag er niet bij zijn. Dan een lezing van Dick ten Hoppe. Hij was bijna een kwart eeuw huisarts in Zuidwolde. Het was zijn eerste praktijk en hij zou blijven tot 1994. Dus echt de dorpsdokter van Zuidwolde. En goed, vanmiddag een lezing uit het leven in de praktijk bij Museum De Wemme in Zuidwolde. Ten Hoppe woont nog steeds in Zuidwolde trouwens. Naast zijn werk als huisarts schreef hij boeken en poëzie. En vanmiddag gaat hij een serie verhalen over zijn werk als huisarts en over zijn patiënten met u delen. En deze lezing sluit perfect aan bij de huidige tentoonstelling in het museum Heb het leven lief. Rituelen bij huwelijk, geboorte en overlijden. Deze lezing is gratis toegankelijk. Een vrijwillige bijdrage wordt wel op prijs gesteld. Dat is dus vanmiddag in Museum Boerderij De Wemme in Zuidwolde. En u bent van harte daarvoor uitgenodigd. Dan twee concerten van Viva la Musica in de kerk in Eijhorst vandaag. Vanmiddag het eerste concert om 14:30. Dan zingen de verschillende koren waaraan alle kinderen en jongelui meedoen. En dat is in de leeftijd van 6 tot 24 jaar. En in het tweede concert om 17:00 vanmiddag geven de jonge mensen van 12 tot 27 van de prijswinnende jeugdkoren en de ensemble zijn eigen concert. Kom luisteren naar dit feest van vocale muziek van deze talentvolle jonge mensen. Vanmiddag in de kerk in Eijhorst. Dan Rauwveen. 30 juni, dat is dinsdag, vindt op het Kerkplein in Rauwveen de 26e editie van de handelskeuring plaats. Het evenement is inmiddels uitgeroepen tot een vaste traditie en trekt jaarlijks veel bezoekers uit de regio en daarbuiten. Er is heel veel te doen. Het is ontwikkeld in de loop der jaren tot een sfeervolle en druk bezochte avond waarin traditie en vermaak samenkomen. Een vast onderdeel is een shownummer en dit jaar staat het in het teken van het traditionele hooien. Onder de titel An de Vorken. Ik kijk Klaas aan, die kent dat ook nog wel. Hè? Ik heb het zelfs nog gedaan om echt die balen op een wagen te prikken. En dan was best wel zwaar werk, maar met z'n allen was het ook wel gezellig. Of in de zomer op het hooiland en dan werd er koffie in thee gebracht. Werd het de lunch of het warme eten werd gebracht. Dus nou, die sfeer zal vast overgebracht worden in dat traditionele hooien. En ja, teams die moeten dan tegen elkaar opnemen om in korte tijd zoveel mogelijk hooibalen op een wagen te laden. En dan gaat het om kracht, snelheid en samenwerking. En het winnende team gaat naar huis met de gouden vork. Nou, lijkt me heel mooi om dat bij te wonen. Dat is dinsdag 30 juni. Vanaf voorafgaand is er een samenzang als een soort start in de open lucht daar in het centrum van Rauwveen. Daar komen ook een paar honderd mensen samen om samen te zingen. En het is natuurlijk geweldig. Het is een soort officiële start van de Munnikenweek, want dat is het eigenlijk. En ook die handelskeuring op dinsdag 30 juni valt daaronder. Met dus dat leuke onderdeel traditioneel hooien.

Ja, Samfier op panfluit was dat Sicilien van componist George Philip Telemann. En tijdens de muziek haalden Klaas en ik nog nostalgische zaken naar voren wat betreft het hooien op het land. En ja, toen keek men naar de lucht en dan naderend onweer of het weersomslag. En dan moesten we nog snel naar het land en dan werd er opperen, uppen en werd het soms op, ja, al die dingen. Hè, dan, nu heb je allemaal weer radar, dan kun je kijken, nou, de bui is er over 10 minuten. Maar toen, in de jaren 60, 70, 80, had je nog, ja, keek je gewoon naar de lucht en had je boerenwijsheid. Door de loop der jaren kreeg je dat inzicht en denk je, oh, het weer gaat veranderen, of de wind, of ja, al die zaken. En nou ja. Dat komt er allemaal weer naar boven als je zo'n bericht voorleest van Heu-Jan de Verke. Een dinsdag in Staphorst in Rauwveen. Als een leuk onderdeel van de handelskeuring. Lijkt me ontzettend gezellig. Het weer lijkt ook trouwens heel goed te worden. De temperaturen gaan nog iets zakken. De 23, 24, 25 graden. Ideaal zomerweer om te genieten van buitenactiviteiten. Céline Dion, ik vind het een geweldige zangeres, een prachtige stem. Ze kan een groot bereik als je haar dan ziet staan, die frêle vrouw. Maar zonder volume qua stem, gewoon geweldig. Zij zingt The Lord is My Shepherd. U kent het vast, Psalm 23.

Céline Dion. Ja, ze had een zeldzame neurologische aandoening of het Stiff-Person-syndroom. En dat beïnvloedt ook haar zangstem, staat er. Maar ja, ze gaat weer optreden, want in september, komend september, staat ze 3 keer in Nanterre in Frankrijk. En ik denk dat het al inmiddels uitverkocht is. Dus ik hoop het ook voor haar dat het allemaal lukt en dat haar stem het behoudt en dat ze weer kan optreden, want het blijft een geweldige zangeres. Ik zie je nog zo staan op de Eiffeltoren toen ze dat prachtige lied zong van Edith Piaf. Ja, er zijn overal de top 10, 20, 30, 40 lijstjes van. Er is ook een top 20 van geestelijke liederen. En op nummer 8 staat een lied 601 uit het liedboek Licht dat ons aanstoot.

zo komen er allerlei berichten binnen op redactie@dnomedia.nl, want er is vandaag snuffelen op de Struinmarkt in Diever. En dat is op het marktterrein aan de Bosweg in Diever. En een unieke combinatie van braderie en particuliere flowmarkt. Het duurt tot vanmiddag 5 uur. Er zijn allerlei leuke dingen te bewonderen, te veel om op te noemen. Dus als je dat leuk vindt, dan is er de Struinmarkt in Diever. Wat ik persoonlijk wel heel leuk vind, is Zomerzinnen in Frederikshoort. Literair, een muziekfestival Zomerzinnen. En dat is in de proeftuin in Frederikshoort. Je kunt daar bekende schrijvers, regionale auteurs en nieuw talent ontmoeten. Het duurt tot vanmiddag 4 uur. Onder andere is Ilja God ook te gast. En ik ken hem van die mooie reisverhalen door Frankrijk. Dat hij dan wijnboeren bezoekt en eigenlijk het mooie leven beschrijft van Frankrijk. En ik heb ook nog Noord-Spanje, Bilbao en zo en dergelijke. Ging je ook mooi rondreizen. Prachtige natuurbeelden. Ja, dan is het genieten als je dan zo'n programma ziet. En Ilja God, die kan er wat van. Het is een wijnboer, schrijver en noem maar op. En natuurlijk programmamaker. Maar er zijn ook nog andere hoor. Marijn de Boer, Annette Schaap, Patricia Snel. Die kunt ze allemaal ontmoeten. Er zijn lezingen, muziek, verhalen. En er is een presentatie van boekjes en dergelijke. Het is in Frederikshoort bij de proeftuin in dus Frederikshoort. We gaan luisteren naar de trompetist Volkert Hans.

Groot applaus voor Volker Hans met zijn vertolking van Il Silenzio. Het is denk ik door heel veel trompetisten gespeeld en ook vele opnames zijn ervan. Maar deze kwam ik toevallig tegen en dat is ook heel mooi. Nog een berichtje van de Balloon Fair Stappers. Die vindt plaats op vrijdag 10 en zaterdag 11 juli. En dan zijn er ook een aantal plaatsen beschikbaar voor kinderen. En kanjes kunnen zich aanmelden voor een plekje in zo'n mand. Maar dat moet wel voor 1 juli gebeuren. De organisatie roept mensen op om kinderen die in aanmerking komen voor kanjes en die dan voor 1 juli aan te melden via de website van Balloon Fair Staphorst. Dat is een hele lange, maar als je Balloon Fair Staphorst intikt, dan kom je op dat adres en dan kunnen volgens mij zo'n 10 kinderen mee die dan een belevenis van hun leven hebben, denk ik, als je met zo'n ballon naar boven gaat. Sommigen durven dat ook echt niet, ook niet volwassenen. Maar goed, de Balloon Fair in Staphorst, groot evenement op 10 en 11 juli. En kinderen, kanjes, die kunnen zich aanmelden. En wij gaan luisteren naar twee muzikanten. Op cello en op piano, William Joseph en Zach Clark. Zij spelen het Be Still My Soul.

Ja, straks gospel music met Gea Stadman en Richard van der Leij. Een uur lang mooie gospelmuziek. En vanavond tussen 6 en 8 uur glorieklanken. Vanavond verzorgd door Jenny Streutker en Jan Hessels. U kunt rechtstreeks naar de studio in Zuidwolde bellen voor een verzoek. Dus tussen 6 en 8 uur vanavond. Wij gaan alvast een gospel laten horen van Chris de Burg. Carry Me.

dus meer tussen 12 en 1 uur gospelmuziek met Gea en Richard. Ik mag graag eens even in de platen- en cd-kast van mij thuis kijken. Dan kijk, er komen leuke herinneringen boven. En dan het opdiepen en flink afstoffen, want ik heb er één gevonden uit 1970. Hij zat flink onder het stof, maar is nog goed luisterbaar. Hoor maar naar de Bee Gees en Don't Forget to Remember Me.

tot zover deze aflevering van Ronduit Zondag van 28 juni. We hebben het met veel plezier gemaakt. Straks dus gospel music. Ik weet niet wat u de komende week gaat doen. Het wordt heel mooi weer, dus u kunt

0: eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt u voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

0: Dit is DNO.
1: Nu de dagen langer worden en de zon zich vaker laat zien, trekt Stichting BINT opnieuw de gemeente in met een uitgebreid programma vol buitenactiviteiten. Tijdens de jaarlijkse buitenspeelmaand in juni staat de gemeente Staphorst in het teken van bewegen, ontmoeten en buiten beleven. Met het thema Beleef het buiten wil Stichting BINT inwoners van alle leeftijden stimuleren om naar buiten te gaan en actief bezig te zijn. Verspreid over de gemeente worden activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Voor een aantal activiteiten is vooraf aanmelden noodzakelijk. Meer informatie over het programma en aanmelden is te vinden op www.stichtingbind.nl/buitenspeelmaand. Dick ten Hopen was bijna een kwart eeuw huisarts in Zuidwolde. Het was zijn eerste praktijk en hij zou het tot 1994 blijven. Toen heeft hij zijn praktijk overgedragen. Wel deed hij nog invalwerk en keuringen. Zondagmiddag 28 juni geeft hij om 3:00 de lezing Uit het leven in de praktijk bij Museum de Wemme in Zuidwolde. Deze lezing, die in de koffiekamer van Museum de Wemme plaatsvindt, is gratis toegankelijk. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Aanmelden wordt aanbevolen en kan via info@dewemme.nl.

zijn de headlines uit het nieuws. Het Israëlische leger zegt meerdere Hezbollah-strijders te hebben gedood in het zuiden van Libanon. In het noordoosten van Frankrijk is in Tomblain een klein vliegtuig van een parachutistenschool neergestort. Daarbij zijn 11 mensen omgekomen. Frankrijk heeft tijdens de uitzonderlijke hittegolf ongeveer 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. Het gaat vooral om ouderen van 65 jaar en ouder. En Oekraïne zegt afgelopen nacht 2 Russische olieraffinaderijen te hebben aangevallen in de regio's Krasnodar en Jaroslav. Het weer nog, zon en wolkenvelden en meest droog. Alleen in Limburg kan later nog onweer voorkomen. De westenwind zorgt aan het eind van de middag voor koelere lucht. En de maximumtemperatuur is vandaag 27 graden in het westen en 32 in het oosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: is DNO.
1: De Munnikenweek in Rauwveen kreeg dit jaar een nieuw thuis. Het evenemententerrein aan de Schipgravenweg in Rauwveen. Van zondag 28 juni tot en met zaterdag 4 juli houdt dorpsvereniging Munnikenslag opnieuw een week vol activiteiten. Op het programma staan vertrouwde onderdelen zoals de zomerzangavond op zondag, die al 20 jaar een vaste waarde is. Ook de handelskeuring voor rij- en tuigpaarden op dinsdag keert terug op het kerkplein. De week wordt afgesloten met een foodfestival en een feestavond met onder meer de band Straatwaarde. Meppel verandert in de week van 14 tot en met 18 oktober in een bruisend podium vol visueel spektakel en met de betovering van het Festival voor Poppen- en Objectentheater van Nederland en Vlaanderen. Met zo'n 280 voorstellingen van 45 nationale en internationale makers op ruim 20 locaties door de hele stad belooft deze 17e editie een onvergetelijke mix van verrassing, vermaak en verdieping te worden. Het volledige programma is vanaf nu te bekijken op puppetinternational.nl/programma.

Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen.

Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Russische ex-militair en blogger Alexander Lunin is vermoedelijk opgepakt nadat hij in een video president Poetin opriep tot een live interview en misstanden in het leger aan de kaak stelde. Volgens persbureau DPA zit hij 11 dagen in administratieve hechtenis. Ook zou zijn woning zijn doorzocht. Openbare kritiek is in Rusland riskant en wordt regelmatig bestraft. Verzekeraars krijgen na het noodweer van gisteren vooral meldingen van schade door blikseminslag en hagel, bijvoorbeeld aan woningen, dakramen en auto's. Volgens hen is het aantal meldingen nog beperkt, omdat schade vaak pas later zichtbaar wordt. De verzekeraars verwachten daarom de komende dagen meer meldingen en adviseren woningen en omgeving goed te controleren op schade. Het Israëlische leger zegt meerdere Hezbollah-strijders te hebben gedood in het zuiden van Libanon. Bij gevechten kwam ook een Israëlische militair om het leven en raakte een ander gewond. Volgens het leger ontstond het vuurgevecht na het betreden van een verdacht gebouw. Frankrijk heeft tijdens de uitzonderlijke hittegolf ongeveer 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. Volgens de Franse gezondheidsdienst gaat het vooral om ouderen van 65 jaar en ouder. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt, omdat nog niet alle gegevens zijn verwerkt. De hittegolf was een van de zwaarste die Europa ooit heeft meegemaakt sinds de eerste metingen. En tot zover het nieuws. Vanavond gaat het langzaam afkoelen. De minimumtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Morgen kan er in de ochtend lokaal nog wat lichte regen vallen. Verder is het dan droog en zonnig. Bij een matige noordwestenwind wordt het morgen tussen 20 en 28 graden.

0: gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect.

0: stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Wij zijn DNO.
5: Met nu voor Zuidwest-Drenthe, Vrouw und Munter.

0: De beste Deutsche Schlagers hoor je iedere zondagmiddag tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.
1: Hey ja, welkom zeg bij Froh und Munter. Heerlijk dat jij weer luistert.

geluisterd naar dit radioprogramma. Een uur lang fijne hits uit de Alpenlanden. Ja, een mooie uitzending ga ik ervan maken. En ik ga jou weer vermaken, zoals iedere zondag dus, met muziek. Nieuwe hits van Mike Kelly bijvoorbeeld. Daar start ik straks de show mee. Ein Kuss in Paris. Een nummer met een boodschap. Wat is die boodschap? Blijf luisteren, ik vertel het je straks graag. Howard Carpendale komt voorbij. Wauw zeg, dat is toch ook prachtig. Deze man staat al jaren op de bühne. Een legende is het ook eigenlijk wel. Hij hoort echt in dat rijtje thuis van die grote Duitse slagerartiesten. Ik heb Helene Fischer met nieuw materiaal. Monica Martin. Glaubst du an Liebe komt ook voorbij. En al die grote hits van Nick P. in een mooie medley. Reden genoeg dus om deze zondag vanmiddag weer te luisteren naar Vroon Moente. Ik wens jou heel veel plezier. Veel spaas dus. Lekker genieten. Starten de show zoals ik al zei. Mike Kelly.

0: een power vrouw met een power nummer ook eigenlijk wel. Nieuw materiaal van Maite Kelly, Ein Kuss in Paris. Het nummer laat zien dat vrouwen niet vallen voor geld, macht of uiterlijk vertoon, maar dat respect, diepe connectie en gedeelde avonturen centraal staan. En waarom nou juist Parijs? Nou, voor Maite Kelly heeft de stad Parijs een grote persoonlijke betekenis. Ze heeft via haar social media laten weten dat ze als klein meisje met haar familie, de Kelly Family, al als straatmuzikant in Parijs optrad. De stad die staat voor haar symbool, voor de plek waar haar artistieke reis en haar dromen ooit zijn begonnen. Een mooi begin van deze uitzending dus met Maite Kelly. Ein Kuss in Paris, op jouw zondagmiddag.
1: Luister naar Vroom Ontmoeten tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.

bekende hits van deze Nick P. Een mooie medley zeg. Wat leuk zeg. Al die grote nummers dus. En dat hoor je uiteraard alleen hierbij op de radio. Fijn zeg. De zondagmiddag met Francine Jordi. En die heeft een heftig weekend achter de rug met een Ladies Night.

zeg, wat een feest. Sombrero auf und boxen dan. Ja, zet die sombrero op. Ik loop niet snel met de sombrero trouwens. Het is een themafeest wellicht, anders niet zo snel. Dorfrocker, olé, olé, comio. Nou, feestje toch? Zeker. Mooi is dat op de zondagmiddag. Ik heb hier hoofdstuk 1 klaarstaan. Ja, zo heet het lied, kapitel 1. Charlene, luister mee.

Een Zuid-Afrikaanse kerel die dan slagerhit zingt. Ja, een bijzonder verhaal toch? Nou, Howard Carpendale. Ja, nou zo bijzonder is het ook eigenlijk weer niet. Eigenlijk ook wel. Hij behoort al decennia tot de absolute top van de Duitsstalige amusementsmuziek. Jazeker. Popzanger en componist. Deze Howard Carpendale is echt een rot in het vak, zoals we dat dan mooi zeggen. In 1968, toen scoorde hij in Duitsland en brak hij ook eigenlijk door met de Beatle-cover van Upladi Oplada. Nou, dat was ook een groot succes. En nu in 2026 nog steeds een groot succes. Waarom Tanzu so allein? Natuurlijk hoor je dat hier bij Froh und Munter. En over legendes gesproken. Een dame die ook eigenlijk wel tot de legende behoort. Helene Fischer. Ik heb haar klaargezet met het nummer Heute Nacht.

Mensen nodig in je leven, vrienden, daarvoor zijn vrienden daar. Daniel Sommer op jouw radio, op jouw zondagmiddag. En wat ik nu weer klaar heb gezet is Melissa Nazenweng. Zij verrast ons met nieuw materiaal, Rosa Dynamiet.

album Bube Dame König. Ja, Fantasy Freddy und Martin, wo sliefst du heute nacht? Leg dat ook in de dames uit, waar jij vannacht slaapt. Sliep, slaap, sliep, sloep. Of zoiets. Nou ja, goed. Wat een gezelligheid hier op de radio. Op de zondagmiddag tussen 5 en 6 uur. Jurk Bous, ich war mal dein Pilot.

mooi om te horen dat kinderen in de muzikale voetsporen treden van de ouders. Want dit is Marie Rijm. En Marie Rijm is de dochter van, jawel, de bekende Matthias Rijm. Oftewel het nummer waarmee hij ontzettend veel succes had. Verdammt, ich lieb dich. En nu gaan we nog even een stapje verder. De moeder van deze Marie Rijm. Dat is dus weer de bekende Duitse slagerzangeres Michelle. Nou, zo is de cirkel helemaal rond. Muzikale familie dus, leuk zeg. Mooie opvolging. En ook deze Marie Rijm, ja, die heeft al heel wat successen dus. Monika Martin, over successen gesproken, die heb ik klaargezet. Glaubst du an Liebe?

0: Bloednieuw, bloednieuw, hartstikke nieuw. Het is maar net hoe nieuw je het vindt. En noemt Monica Martin. Ja, jubileumalbum, 30 jaar debuut alweer. Ciao, hé. Het album dat heet ook... eens even kijken, hoe heet het album eigenlijk? Ik ben hem even kwijt, sorry hoor. Genaamd Sommerland. Nou, dat is al fijn. Glaubst du an Liebe? Zeg van harte gefeliciteerd Monica Martin met dit jubileum. Dus 30 jaar debuut. En ik hoop dat we nog heel wat jaren plezier van jou kunnen beleven. Dat hoop ik zeker. Vrouw ontmoeter op de zondagmiddag.
1: Wij zijn TNO.
2: Vrouw ontmoeter tot 6 uur met Roy Wemmenhoff.

Au revoir, Beatrice Egli. Inderdaad, die dame uit het prachtige Zwitserland. En die staat op een studioalbum Hörni auf damit. En zo zijn we aan het eind gekomen van Vroon Moeten voor vandaag.

Beatrice Egeli en ook met Mike Kelly. Behoorlijk op stap geweest door Parijs heen. Ja toch? Mike Kelly met die mooie herinneringen aan weleer. Toen zij nog onderdeel uitmaakte met haar familie als straatmuzikant optrad in de straten van het Parijs. Ja, dat begon het eigenlijk een beetje ook voor Mike Kelly. En Beatrice Egeli dus, de Franse toets die je er een beetje in hoorde. De aantal Franse zinnen, ja, die kwamen hier zeker in voor. Goed, volgende week ben benieuwd wat voor uitstapje we dan gaan meemaken. Wat voor een stad we weer terecht gaan komen. Je kunt het mee gaan maken en ook mee gaan beleven met mij. Want dan ga je gewoon weer luisteren naar Vroon Moeten tussen 5 en 6 uur. Hier bij DNO. En vond je deze uitzending oh zo fijn? Kun je nog terugluisteren, hè? Wij zijn DNO.nl. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Dus wij zijn DNO.nl. Ik wens jou een mooie middag verder en alvast een hele fijne avond. En uiteraard een mooie nieuwe week. Tot volgende week bij Vroon.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.

0: En tot zover het nieuws. Vanavond zijn er zonnige perioden met in het zuidoosten kans op regen of een onweersbui. Komende nacht blijft het meestal droog, de minima liggen dan rond 17 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het is dan wel droog en het wordt morgen zo'n 21 tot 27 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat u

0: 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
2: Start de motor! De boerderij wacht!
3: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij

0: groene boeren en drukkers.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor

Welkom bij het tweede uur Glorieklanken. En we zijn dit tweede uur begonnen met Prijs mijn ziel, de hemel koning. Het volgende lied is Zij vreugde mijn deel is, gezongen door het Christelijk Mannenkoor uit Assen.

Zegen ons Heer is het laatste gezongen lied wat u vandaag te horen krijgt. We gaan het programma ermee afsluiten en het wordt gezongen door het Christelijk Maandenkoor uit Emmeloord met aansluitend orgelmuziek van Sander van Marion.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Afgelopen weekend zijn opnieuw twee mensen overleden na incidenten op het water. Vandaag verdronken ze bij de man in het Paterswoldse meer bij Haren. En zaterdag overleed een 35-jarige zwemmer na problemen in recreatieplas De IJzeren Man in Vught. Donderdag kwamen ook al drie anderen om het leven bij afzonderlijke waterincidenten. Ondanks een 60-daags staakt het vuren zijn de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran opnieuw opgeleid. Na wederzijdse aanvallen op militaire doelen en schepen staat het recente akkoord onder druk. De straat van Hormuz blijft voorlopig open, maar volgens deskundigen probeert Iran een sterkere onderhandelingspositie af te dwingen. Na de zware aardbevingen in Venezuela hebben naar schatting 1,8 miljoen mensen, waaronder 680.000 kinderen, humanitaire hulp nodig. Ziekenhuizen en honderden scholen zijn zwaar beschadigd, waardoor zorg en onderwijs onder druk zijn komen te staan. Veel kinderen missen veilig drinkwater en ontheemde gezinnen worden opgevangen in onbeschadigde scholen. De Russische president Vladimir Poetin zegt dat Rusland door westerse druk een moeilijke periode doormaakt, maar daar sterker uitkomt. Hij stelt dat Oekraïne terrein verliest en het westen Rusland niet zal verslaan. Ondertussen meldt Rusland verdere terreinwinst, terwijl Oekraïne grootschalige droneaanvallen

0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

Ja, prachtig stuk natuurlijk. Dankzij die heer, geschreven door Siegfried Ochs. Van origine eigenlijk een klassiek stuk. En dat is ook een leuke luisteraars, want terwijl ik een verzoek heb voor Jan en Pieterke, heb ik hier nog een vrouw in de studio zitten. En dat is Jenny. Die presenteert nog wel eens het muziek Glorieklanken bij Omroep Zuidwolde. En die zegt, doe ook in mijn wens Pieterke ook een sterkte van mij, want het is nog een nicht van mij. Dus Pieterke en Jan, ook een groep van Roelen van Jenny uit Hogeveen. En die willen nu ook nog alle goeds toewensen. Zo is de wereld vaak nog weer kleiner dan dat je denkt, hè. Ik heb nog weer een mooi lied erbij opgezocht. Vond ik een lied dat ik eigenlijk ook laten horen voor jullie nog. Ook van Christelijk Mannenkoor Staphorst met Gert Pannekoek als solist. En dat is ook een prachtig lied voor deze dingen. En dat is Schuil maar veilig.

Ja, dat is een mooi lied. Schoon maar veilig. En Pieterke natuurlijk sterkte. Een felicitatie voor mijn eigen dochter, onze dochter Karin. Die afgelopen week jarig was, afgelopen dinsdag. Van opa en oma Karin. En die vroegen het lied eigenlijk aan, een toekomst vol van hoop. En hij zegt dat ik in het programma al laten horen. Ik heb een mooi lied opgezocht. Ik denk dat je het ook zeker mooi vindt. Het is Heer, mijn tijden in uw hand. Ook een lied waar we van afgelopen voorjaar bij de Cantilena zongen. Maar dit is dan een uitvoering gewoon Nederlands gezongen. Ook Karin nog een groet vanuit de studio.

Mijn tijd in uw handen. Prachtig lied vertaald vanuit het Duits. Meine Zeit in deine Hände. We willen graag een mooi psalm aanvragen, staat bij het volgende bezoek. Voor onze vrienden Gerrit en Gelinde en een groep van Dinant en Bernadine en de kinderen. Nou, jullie ook bedankt. Mooie uitvoering heb ik opgezocht van Soli Deo Gloria en die gaan voor ons zingen, psalm 103.

Ja, mooi stuk van Soli Deo Gloria, psalm 103. Dan gaat kunnen een plaat draaien voor Jan, die vrijdag jarig is geweest. En doe maar lichtstad met uw palen en poorten. En hartelijk groet van Dries, de conciërge van de Pieterzands. Nou, Dries ook bedankt natuurlijk, een groet aan Zwaantje. En Jan natuurlijk nogmaals een hartelijke felicitatie. Ik hoop ook dat je vanavond nog even meeluistert. Een groet vanuit de studio. Ja, het zal alleen duren voordat ik jullie weer zie, want het seizoen van dit jaar zit erop wat betreft de Pieterzand. Dus dat zal even half augustus worden, hè, voordat het weer zover is. Dan hopen we elkaar natuurlijk weer in goede gezondheid weer te ontmoeten. Zou ik wel even een beetje missen in al die weken. Dries, ik heb eerst hem een mooi lied opgezocht, wat ik zelf ook altijd mooi vind. Zoete banden die mij binden aan des Heeren, lieve volk. En daarna ga ik ook de lichtstad met uw palen en poorten laten horen. Ik zal hem kijken naar wat voor uitvoering. Een groet jullie ook allen, ook de conciërges en de verdere leerkrachten van de Pieterzands. En ook een fijne, goede vakantie toegewenst. En dat geldt natuurlijk ook voor alle leerlingen die ik dit jaar in de bus gehad heb. Een groet en hopelijk tot volgende schoolseizoen.

Ja, dit is een prachtige uitvoering ook van Lichtstad met uw paal en poorten. En die komt van de cd Zingen in het Moezeldal. En soms dan raak je ding toch in, luisteraars. Deze cd, daar weet ik nog, die had ik al toen ook de eerste uitzending van muzikale ontmoetingen een jaar of 15, 16, 17, ik weet het niet eens meer, maakte. En toen had ik deze cd, die had ik al. En de eerste uitzending, die stopte ik altijd met nummer 4 van deze cd. En dat is het instrumentale nummer geprezen, zei de heer. Die wil ik nu toch ook in hem laten horen. Denk ik altijd weer aan mijn eerste uitzending die ik maak in de muzika op de zondagavond. Zonder verdere aankondiging. Dat is ook wel leuk. Van een van de eerste luisteraars van het eerste uur was ook Ido Elders direct al. Die reageerde vanuit Zuidwolde toen de tijd al. Ido, en je stuurt net een bericht dat Ina vandaag 67 jaar is geworden. En een felicitatie voor Ina van je man Ido dus. En je vroeg psalm 75 aan, daar gaan we ook zeker in naar luisteren. Van Cantilena, ik weet dat je dat altijd mooi vindt. CD bestond toen nog lang niet, maar nu inmiddels wel dus. Daar gaan we ook hem naar luisteren, Ido. Een groet ook, en ook aan Ina natuurlijk een felicitatie. Allereerst gaan we luisteren naar het lied Geprezen zij de Heer van de CD Zingen in het Moezeldal. Net wat ik zei, onder leiding van Dick van Meulen, inmiddels al lang overleden. En dat was in de eerste uitzending van mijn programma altijd het slotlied, wat ik elke zondagavond liet horen.

Geprezen zij de Heer. Nou, en Ido, voor ik naar Psalm 75 ga, laat ik nog een nummer van deze cd horen. Die ik eerder ook vaak horen. Toen had ik er niet zoveel bijzondere ideeën bij. Maar sinds dat jij me een keer een verhaal over je familie vertelde, laat ik dat lied toch graag horen. En toevallig, dat is wel bijzonder, dacht ik nog aan je afgelopen woensdag, geloof ik, toen ik het laatste uur gemaakt heb. Daar ik hetzelfde nummer ook in zit. Dus je gaat hem vanavond nog twee keer horen. En dat is het prachtige lied, Gij die alle sterren houdt.

De dames en heren van ons gemengde gehoor, Cantilena, die zong op psalm 75. Nou, we blijven hem in het psalmboek. We gaan ook nog luisteren naar psalm 150. Roelof Mulder, Leon Koppelman, samenzang met de Stefanuskerk. En er is een verzoek voor Hanna, die jarig was. Hanna, van harte gefeliciteerd van de familie Boezeko, van jullie eigen gezin dus. Ook een groet vanuit de studio. Jullie vroegen psalm 68 aan van Roelof Mulder, maar daar heb ik volgens mij geen opname van. Dus ik hoop dat hierbij psalm 150 ook goed is, de familie Boezeko. Een groet vanuit de studio en Hanna natuurlijk ook.

Psalm 150, loof God, loof zijn naam alom. Nou, ook de familie Engel met verzoek voor Psalm 33 was moeilijk om te vinden, want ik had er zelf geen opname van. Maar ik heb er nog ergens een opgescharreld. Gaan we hem naar luisteren vanavond, kan nog net. En felicitatie voor Carolien, die morgen 28-6. Ja, dat is nu inmiddels vandaag, hè, jarig is. En felicitatie, Carolien. Ook van je vriend Jonathan, van je papa en mama, ook van Johanne en Willard, Juliet, Julian en Laura. Nou, jullie ook al een hartelijke groet, familie Engel. En Psalm 33, vers 9 en 10, mannenzang vanuit Hasselt, daar gaan we nog naar luisteren.

Ja, luisteraar, ik zit er niet op te letten, maar het is al tijd, zie ik. Dus er was nog een vers werd erbij gezongen bij Psalm 33, maar dat kan ik helaas niet meer laten horen. Ik had nog wel een verzoek ook nog voor Psalm 25 van de CD Heer, hoe heerlijk is uw naam? Van het hervormd mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst voor Albert van der Meer uit Aldebroek. Albert, van harte gefeliciteerd van je schoonouders met je verjaardag. En die wou dus graag Psalm 25 laten horen, maar dat moet ik helaas even laten gaan. Want de tijd is voorbij, hè? Ik zat gewoon niet op te letten. Toen maar, je mee zit te zingen en je zit zo wat te luisteren. Dan is de tijd ook zo weer voorbij. We gaan het programma afsluiten, luisteraars. En ik hoop u ook volgende week zondagavond weer te ontmoeten bij Muzikale Ontmoeting. Ook de familie van Slichtenhorst in Harskamp. Een groet natuurlijk, dominee van Slichtenhorst. En ook een goede gezegende zondagavond nog, vrienden. Hè? Verder ook alle vrienden en bekenden. Een groet vanuit de studio hier. School is dus voorbij. Ook de jongens, meiden, een goede vakantieperiode gewenst. Ook de leerkrachten, conciërges en alles van de Pieterzand. Jullie ook al een groet nogmaals. En zal hem deze week een beetje uitloop zijn. Maar dan ook een goede vakantieperiode toegewenst. Hè? Wij gaan afsluiten en we hopen u volgende week zondagavond weer te ontmoeten bij Muzikale Ontmoeting. Iedereen van harte groet, een goede week toegewenst. Ook de mensen die het moeilijk hebben. Er zijn nog een paar mensen overleden, hoor ik. Er zijn ook zeker bekenden en vrienden van meeluisteren. Jullie ook al een sterkte gewenst natuurlijk de komende week. We sluiten af met genade God. Zo oneindig groot. Amazing Grace. En daarna geef ik het programma over aan de PC. Ik heb natuurlijk een uurtje mooie liederen klaargezet. Ik weet onder andere ook voor de mannen van IJsselmuiden-Grafhorst. Gaan met God heb ik erin gezet. En ook al die mensen die trouwens die gisteravond nog bij een Berghuizen waren bij de zangavond. Prachtige avond. Ook een dank aan Roelof en Ruud Mulder, de organisten. Ook aan dominee De Boer. Prachtige avond. Hè? En ik zou zeggen iedereen volgend jaar aanwezig zijn. Hè? Want je weet niet wat je mist als je er niet bent. Een groet en tot volgende week zondagavond. Dit was Muzikale Ontmoeting.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een kind van 1,5 jaar is in Schiedam zwaar gewond geraakt na een val uit een openstaand raam op de 3e verdieping. De slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De toedracht van het incident en hoe het slachtoffer eraan toe is, is onbekend. Het is het 4e ernstige valincident deze maand, na vergelijkbare ongevallen in Rotterdam en Dordrecht. Na de dubbele aardbeving in Venezuela zijn tot nu toe 33 mensen levend uit het puin gered, terwijl nog honderden tot mogelijk tienduizenden vermist worden en worden gezocht. Het dodental staat op 1430. Reddingswerkers werken tegen de klok omdat de kans op overlevenden na 72 uur snel afneemt. Afgelopen weekend zijn opnieuw 2 mensen overleden na incidenten op het water. Vandaag verdronk een zwemmerman in het Paterswoldse meer bij Haren en zaterdag overleed een 35-jarige zwemmer na problemen in recreatieplas De IJzeren Man in Vught. Donderdag kwamen ook al 3 anderen om het leven bij afzonderlijke waterincidenten. Ondanks een 60-daag staakt het vuren zijn de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran opnieuw opgeleid. Na wederzijdse aanvallen op militaire doelen en schepen staat het recente akkoord onder druk. De straat van Hormuz blijft voorlopig open, maar volgens deskundigen probeert Iran een sterkere onderhandelingspositie af te dwingen. En tot zover het nieuws. Vanavond zijn er zonnige perioden met in het zuidoosten kans op regen of een onweersbui. Komende nacht blijft het meestal droog, de minima liggen dan rond 17 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het is dan wel droog en het wordt morgen zo'n 21 tot 27 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 voor Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten.

0: 103.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het Nederlandse marineschip de MS Groningen vaart met water, voedsel en medische hulp van Curaçao naar het door aardbevingen getroffen Venezuela. Het schip kan ter plaatse ook water zuiveren. Terwijl internationale hulp op gang komt, zijn er ondertussen al wel 1430 doden en nog honderden vermisten gemeld. Turkije heeft scherp gereageerd op de erkenning door Israël van de massamoorden op Armeniërs in 1915 als genocide. Ankara noemt het een politiek besluit en wijst op Israëls beschuldigingen over Gaza. Turkije blijft ontkennen dat er sprake was van genocide tijdens de gebeurtenissen, waarbij naar schatting 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs omkwamen. Frankrijk heeft tijdens een recordhittegolf ongeveer 1000 extra sterfgevallen geregistreerd, vooral onder ouderen. Het gaat om oversterfte, niet alleen officieel vastgestelde hittedoden. De hittegolf bereikt de temperaturen boven 40 graden en zorgt ervoor druk op zorg en infrastructuur. Experts waarschuwen dat uiteindelijke cijfers nog kunnen oplopen door latere data. In Servië blijven protesten doorgaan, ondanks de aankondiging van president Vučić dat hij binnen enkele weken wil aftreden. Demonstranten eisen al langer politieke hervormingen en nieuwe eerlijke verkiezingen. De onrust begon na een dodelijk spoorwegongeluk in 2024 dat symbool werd voor corruptie en slecht bestuur binnen de overheid. En tot zover het nieuws. Vanavond zijn er zonnige perioden met in het zuidoosten kans op regen of een onweersbui. Komende nacht blijft het meestal droog, de minima liggen dan rond 17 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het is dan wel droog en het wordt morgen zo'n 21 tot 27 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is op

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de zesde favoriet voor de wereldtitel op het WK. Oranje heeft zo'n 5,1% kans op de winst. Het Nederlandse elftal heeft 61,2% kans om Marokko in de achtste finales te verslaan. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. Daarmee passeert de film Oppenheimer. De film volgt Jackson in zijn jonge jaren, maar kreeg kritiek omdat beschuldigingen van kindermisbruik tegen de zanger buiten beschouwing zijn gelaten. Het Nederlandse marineschip de MS Groningen vaart met water, voedsel en medische hulp van Curaçao naar het door aardbevingen getroffen Venezuela. Het schip kan ter plaatse ook water zuiveren. Terwijl internationale hulp op gang komt, zijn er ondertussen al wel 1430 doden en nog honderden vermisten gemeld. Turkije heeft scherp gereageerd op de erkenning door Israël van de massamoorden op Armeniërs in 1915 als genocide. Ankara noemt het een politiek besluit en wijst op Israëls beschuldigingen over Gaza. Turkije blijft ontkennen dat er sprake was van genocide tijdens de gebeurtenissen, waarbij naar schatting 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs omkwamen. En tot zover het nieuws. In de nacht is er in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Elders blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met veel zon in de middag. De temperatuur stijgt van 21 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De noordwestenwind neemt 's avonds af.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

1, 2, 1.

0: WNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Rusland kampt met ernstige brandstoftekorten door Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. President Poetin hield een crisisoverleg en overweegt een exportverbod op diesel. Bij tankstations staan wachtrijen en de landbouw ondervindt hinder. Oekraïne zegt de aanvallen voor te zetten om de Russische oorlogscapaciteit verder te verzwakken. Bij een botsing tussen twee auto's in Heerenveen is een 79-jarige vrouw uit Akrum overleden. De 52-jarige bestuurster raakte zwaar gewond. Een 41-jarige man uit Heerenveen is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs en het veroorzaken van het ongeluk. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de zesde favoriet voor de wereldtitel op het WK. Oranje heeft zo'n 5,1% kans op de winst. Het Nederlandse elftal heeft 61,2% kans om Marokko in de achtste finales te verslaan. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. Daarmee passeert de film Oppenheimer. De film volgt Jackson in zijn jonge jaren, maar kreeg kritiek omdat de beschuldigingen van kindermisbruik tegen de zanger buiten beschouwing zijn gelaten. En tot zover het nieuws. In de nacht is er in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Elders blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met veel zon in de middag. De temperatuur stijgt van 21 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De noordwestenwind neemt 's avonds af.
2: Helene Geest van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de ring Zuid bij Amsterdam

0: IJssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Rusland kampt met ernstige brandstoftekorten door Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. President Poetin hield een crisisoverleg en overweegt een exportverbod op diesel. Bij het tankstation staan wachtrijen en de landbouw ondervindt hinder. Oekraïne zegt de aanvallen voor te zetten om de Russische oorlogscapaciteit verder te verzwakken. Bij een botsing tussen twee auto's in Heerenveen is een 79-jarige vrouw uit Akrum overleden. De 52-jarige bestuurster raakte zwaar gewond. Een 41-jarige man uit Heerenveen is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs en het veroorzaken van het ongeluk. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de 6e favoriet voor de wereldtitel op het WK. Oranje heeft zo'n 5,1% kans op de winst. Het Nederlandse elftal heeft 61,2% kans om Marokko in de 8e finales te verslaan. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. Daarmee passeert de film Oppenheimer. De film volgt Jackson in zijn jonge jaren, maar kreeg kritiek omdat de beschuldigingen van kindermisbruik tegen de zanger buiten beschouwing zijn gelaten. En tot zover het nieuws. In de nacht is er in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Elders blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met veel zon in de middag. De temperatuur stijgt van 21 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De noordwestenwind neemt 's avonds af.
2: Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20.